0: bestoking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Diana Krall.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Oh.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen spraken eerder echter de wens uit terug te gaan naar 4, mede om financiële redenen. De VVD liet tijdens de verkiezingscampagne weten voorstander te zijn van het kleine college, maar houdt nu de mogelijkheid open om toch 5 wethouders aan te stellen, als dat in het belang is van de bestuurskracht en de toekomst van de gemeente Harderwijk. De partij wil wel snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het college. Verkenner Gerard Renkema adviseerde eerder een coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA als meest kansrijke variant voor een nieuw college. Op zaterdag 13 juni vindt op het Kerkplein bij de Grote Kerk in Harderwijk de 40ste editie van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en de traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling, die vindt plaats vanaf 14:15 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De Boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. En tot slot, de gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeewolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Door Wakker. Het is maandag en het is 18 mei. En het is maandag, zijn vakantie zitten we erop. Hij zit er ook weer. André, goedemorgen.
1: Ik zit er weer. Goedemorgen allemaal.
2: Hey, wat is wakker?

Ja, en ook vandaag zijn je bijdragers weer meer dan welkom. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat je gaat doen. Als het goed is hebben we tussen 9 en 10 weer een gast. En dat gaan we ook allemaal meemaken of dat allemaal loopt zoals het afgesproken is. En voor de rest, doe zelf mee dus. Wat is wakker?

wegens wat problemen met de software hierboven met de zonnepanelen, moet de stroom er nog een keer af bij Stroud. En dat is morgen vroeg tussen 7 en 8. Dus morgen vroeg tussen 7 en 8 gaat de stroom er weer even een poosje af. Dus dan weet je er alvast niks mis met je toestel. Ook hier niks aan de hand, behalve dan dat er geen stroom is. En zoals vorige week al een keer gebeurde, John Zuurdekouw zorgt voor een groot deel van de snoesnummers. Want ik wist het niet.

Nou, en het derde snoeisnummer van Sean Zoetekar was onvindbaar, maar Harry Styles niet. Sterker nog, hij is in Nederland, dus ja. Wat dat betreft kan hij gewoon weg.

0: Zo, Harry Styles. Heb je wat met Harry?
1: Ja, ik heb het hele weekend voor de arena gelegen, hoor, in mijn tentje.
0: Oké, was jij dan met dat tentje?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Maar neem maar even serieus.
1: Ja, de frontman van One Direction. Ja, de ene One Direction lid springt op zijn 30ste uit de raam in Argentinië. En deze man staat 10 keer in de arena. Weet je wel, dat is...
0: Ja.
1: Het kan... Zo kan het lopen in het leven.
0: Ja, zo kan het lopen.
1: Maar die jongen maakt dan wel wat mee. Het lijkt me wel heftig inderdaad. Dat een van je... Ja, dit is toch zo. Een van die 5 jongens leeft dan niet meer, toch? Van One Direction.
0: Ja, die uit het raam is gesprongen.
1: Ja, precies. Ja, ja, klopt. Prachtige vriendin had hij. Ik snap het niet. Ik met zo'n vriendin zou ik nog even blijven.
0: Ja, maar ja, misschien heeft hij... Kijk, dat is het leuke. Ik bedoel, het is vaak de uiterlijke schijn. Hè? Je denkt van, oh, dat ziet er goed uit, dat ziet er goed uit. Het zal allemaal wel, maar... Ja, joh, op een gegeven moment... Ik weet nog wel eens, toen ik ging scheiden, toen zei iedereen van... Oh, jij moet wel een brute hond zijn met zo'n leuke vriendin en leuke vrouw en zo.
1: Ja.
0: Ja, want zij stond een boek als iemand die altijd lacht, altijd vrolijk was, altijd vriendelijk enzovoort enzovoort. Aha. Maak je geen schijn van kans. Ja. Maar dat zijn mensen die zien dan iemand af en toe eens een keer. Ja. Hè? Ja. Maar als je ermee samen moet wonen, is het een ander verhaal. Hè?
1: Maar kun je er inderdaad een blauwdruk op leggen? Dat, het is ook niet zo dat elke mooie vrouw in het echt niet leuk is. Weet je wel? Zo is het toch ook niet?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb door de jaren heen geleerd dat als iemand een mooi uiterlijk heeft, hebben ze over het algemeen minder innerlijk nodig om het ver te schoppen.
1: Die neem ik even mee. En dat is er ook eentje voor alle luisteraars, denk ik.
0: Dat denk ik. En op het moment dat iemand minder uiterlijk heeft, dan zal die toch meer innerlijk moeten hebben om in ieder geval een beetje... Dus de kans dat een mooie vrouw een lastig iemand is vrij groot.
1: Ja, ik vrees het ook. Ja.
0: En andersom ook. He, dus het is maar net waar je op in wil zetten. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor ons mannen ook. Hè?
1: Ja, zeker. En,
0: ik had er ooit een relatie met een fotomodel.
1: Serieus?
0: Ja, serieus. Ja, nou ja, zo reageert dan iedereen. Jij met een fotomodel. En dat zei ik ook tegen haar. Zeg maar, wat moet een fotomodel nou met mij? Ja. En zei, want jij kan iedereen krijgen. Ja, precies. Zes. Maar als je iedereen kan krijgen, kom je er ook achter dat... Degenen die het hardst lopen zijn de grootste leegtehoofden die er zijn. Ja. Dan heb ik liever iemand die wat meer aandacht besteedt aan de menselijke kant.
1: Ja.
0: En wat minder schoon van buiten is en zo. En toen dacht ik, ja kijk, daar heb je het al. Ja. Of dat maar een stuk makkelijker, want je hebt overal waar je komt, wil iedereen jouw vrouw hebben. Dan wordt het leven niet makkelijker
1: op,
0: hoor.
1: Ja, dat is ook niet leuk. Ik vond dat dametje van de Bangaranga, die Dara, vond ik inderdaad, dacht ik ook van... Dat is me er eentje van, die heeft niks te vertellen, maar die had nog wat te vertellen. Die ziet er redelijk goed uit en die had nog wat te vertellen ook.
0: Ja.
1: Dus het kan wel, Bas. Het kan, het kan allebei.
0: Maar je hebt het gezien, dat duurt dan 2 minuten 57 en dan zijn ze uitgepraat. Hè?
1: Dat is ook zo.
0: Dus, maar het is wel een goede voorochtendgymnastiek.
1: Dat dacht ik.

0: Zo, de ochtendgymnastiek werd verzorgd door de winnares van het Songfestival Bulgarije. Was het, hè?
1: Gefeliciteerd, Bulgarije. Ja, ja, hoor, ja. Daar gaan we volgend jaar heen.
0: Daar gaan we volgend jaar heen. En als ik nou naar jouw lijstje kijk, welke zou een geschikt nummer zijn om nu te pakken?
1: Ja, als je dus wil blijven dansen, dan kunnen we die Belgische inzending, die Escella, vond ik zelf. Ik heb twee nummers in mijn lijst gezet die ik wel leuk vond. En die Escella sluit goed aan. Ja.
0: Die sluit goed aan. Ja, het is wel snoezuur, hè?
1: Oh, het is wel snoezuur. Dan, ja. Dan, goed, dan kunnen we ook een andere doen. Dan kun je, beter even die Vanessa Williams erin gooien.
0: Vanessa Williams, daar is... Die ken ik. Goed, dan zetten we die even klaar. Heb jij het gevolgd, het Songfestival?
1: Want... Ja, sinds dat Duncan Lawrence gewonnen heeft, 2019 alweer, ben ik helemaal weg van het Songfestival.
0: Helemaal weg van het Songfestival. Ja, je was zelfs helemaal naar Duitsland of was je even terug?
1: Ja, ik heb in Duitsland ook... Nou, daar hebben ze ook aan... Daar willen ze heel graag winnen in Duitsland, hè? Dat is een groot land. Heb je gezien waar Duitsland geëindigd is?
0: Nee.
1: Ja, ergens onderaan, ergens op de derde plaats van onderen. Het is altijd nog best een leuk nummer. Maar ik heb als troost voor onze Duitse vrienden heb ik ook in mijn lijstje dat nummer uit 1982. Toen zo'n 17-jarig meisje...
0: Oh, Nicole.
1: Nicole, die had ik ook niet vaak gehoord, maar die vond ik wel leuk.
0: Ja, maar even wat anders. Ja. Duitsers willen altijd winnen. Ik wil ook altijd winnen. Jij gaat toch niet voor de tweede plaats, of wel?
1: Laten we zeggen, het sfeertje op de tv daar, weet je wel? Dat hele sfeertje van... hier in Nederland is het een beetje zeikerig van welk nummer moeten we kiezen. En daar hebben ze echt... Dat viel mij op daarvan.
0: Kijk maar eens naar hoe vaak Duitsland wereldkampioen is geworden. En hoe vaak Nederland wereldkampioen is geworden.
1: Ja.
0: Dan zie je wel genoeg.
1: Maar dat is een andere tak van sport, dat is voetbal. Alleen,
0: nee, dat is mentaliteit, nog steeds. Hè? Mentaliteit, willen winnen. Ja. Willen winnen en de gaan voor de winst. En,
1: dat is waar, ja. Ja.
0: En niet die kopjes.
1: Als ik een spelletje speel,
0: ik wil winnen natuurlijk. Ah, ja, ik ga niet voor een tweede plaats, ik ben helemaal gek.
1: Ik heb dat al een jaar of 10 geleden opgegeven, Bas. Van, ik hoef niet altijd te
0: maar
1: winnen.
0: Je kan ook zorgen dat je gewoon beter wordt in het spelletje.
1: Ja, maar dat is wel
0: opgeven,
1: een principe.
0: Opgeven is daar helemaal geen optie.
1: Nee, dat is waar. Maar dat is weer iets anders. Maar die Duitsers, ja, jij vindt dat die Duitsers er dus wat meer bovenop zitten. En dat vind je wel mooi.
0: Ik vind het mooi dat je een beetje ambitie hebt en dat je het ook waarmaakt. En als je dan een grote muil hebt, zoals Louis van Gaal bijvoorbeeld, maar je hebt gepresteerd en je hebt waargemaakt wat je roept, dan mag je van mij ook een grote muil hebben.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Ja, maar goed, we gaan even naar een snoesnummertje van jou nog.
1: Even rustig aan.
0: En dan gaan we daarna eens even naar het weerbericht, want het is alweer half acht, zie je.

0: So, nou, Vanessa Williams saved the best for last. Even kijken, wat gebeurt er allemaal? Goedemorgen Bas en André. Gezellig André ook weer te horen dat jij wil winnen altijd, Bas. Daar heb ik ook wel ervaring mee, want jij had in die tijd van mij met top 2000 spel gewonnen, weet je nog? Ja, uh-huh. René wil ook altijd winnen.
1: Ja, goed zeg.
0: René wil ook altijd gelijk hebben.
1: Oh.
0: En die maakte de fout om mij uit te dagen.
1: Ja, wanneer was dat top 2000 spel dan? Wanneer was dat? Vorig jaar of zo? Of jaren geleden?
0: Ik doe dit nu al 15 jaar, dus het kan wel 15 jaar geleden zijn. Nee, ik weet niet meer wanneer. Nee, maar we hebben het hier in de studio gedaan met een notaris erbij. En ik heb René helemaal totaal ingeblikt, afgedroogd. Ze kwamen 14-0 of zoiets was het. En zij vonden het niet eerlijk, want ik had... Dan ging het erom wie het snelst antwoordde. Nee, maar ik had wel moeten wachten totdat zij een antwoord kon geven. Ja, dag. Zo zijn we niet getrouwd. Ja.
1: Het spijt me, René. Bas gaat hier wel helemaal los. Maar waarschijnlijk heeft hij wel gelijk.
0: Huh? Ja, nee, maar dat weet René nog
1: je
0: wel.
1: Je hebt niks van de rail gelaten. Dat ik
0: Nee. Maar goed, als iemand me uitdaagt, dan gaan we ervoor. Hè?
1: Je hebt het net uitgelegd. Je wil altijd winnen, ja.
0: Ja. Dus, maar René heeft precies hetzelfde. Die wil ook altijd winnen. Alleen het lullige is, als je met z'n tweeën bent, kan er maar één winnen.
1: Nou, ik denk dat het ook... Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook slecht tegen mijn verlies. Laat ik het zo zeggen. Maar nou, ik wil niet altijd winnen. Nee, dat heb ik een beetje losgelaten.
0: Maar dat is raar. Dus je bent eigenlijk een zelfkastijder.
1: Ja.
0: Je wil altijd... Je kan niet tegen verlies, maar je wil niet altijd winnen. Nou, dan roep je dus de ellende over je af. Dus dan vind je verliezen ook wel een beetje lekker.
1: Ik heb het losgelaten, Bas. Ik heb het gewoon losgelaten. Dus dat is heerlijk.
0: Dat is een zwaktebod. Je kan niet winnen, dus laat je het maar los, zeg je dan. Om dan toch de verstandigste te lijken.
1: Je pakt mij net zo hard aan als René. Ja. Het is schandalig, Bas. Ja. Maar goed, ik begrijp jou wel.
0: Je begrijpt mij wel. God, wat fijn. Goed, we gaan naar het weerbericht.
1: Het weer, ja.
0: Vanmorgen in het noordoosten regen. Vanmiddag enkele stevige buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook zon. Het wordt 15 graden op de Veluwe. En de wind is zuidwest zwak tot matig 2 tot 3 Beaufort. Dan de komende 5 dagen. Morgen 15 graden, 's nachts 6. Let op. Woensdag 17, 's nachts 11. Donderdag 21, 's nachts 11. Vrijdag 25, 's nachts 10. En zaterdag 24, 's nachts 13. Kans op neerslag in procenten. Dinsdag 85, woensdag 85, donderdag 15. Vrijdag 0 en zaterdag 20. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 20, woensdag 30, donderdag 65, vrijdag 80 en zaterdag 70. Nou, het loopt op naar 25 graden. Dat kan ook niet normaal, hè? Dat moet ook in binnen 4 dagen 10 graden omhoog. Hè?
1: Maar ben jij er blij mee? Want het was wel een beetje slecht weer, hè? De afgelopen 2 weken of zo, geloof ik.
0: Ja, weet je wat het is? Ik kijk even, morgen vroeg moet ik even bloed prikken weer.
1: Oh ja.
0: En als het dan regent, dat vind ik dan wel heel vervelend.
1: Oh ja?
0: Nat.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar die temperaturen en zo, die 25 graden, heb je daar zin in?
0: Dat, ik gun het iedereen. Ik zorg zelf wel dat ik in een koude omgeving zit.
1: Ja, want ik vind dit op zich prima. Nee, maar als het 35 graden vind ik dan toch echt te veel, hoor. Dat, dat is echt te gek. Maar dit ziet er goed uit, maar meer hoeft van mij ook niet. Nee.
0: Nee. Goed, dan gaan wij nu naar... jij had België op de lijst gezet.
1: Gaan we weer dansen? Ja.
0: Ik heb alleen maar de puntentelling. Ik kijk alleen maar bij het Songfestival.
1: Ja, dat is ook het vetste. Dat is ook het leukste. Ja.
0: En ik had een paar in die talkshows een paar keer België voorbij zien komen. Heerlijk vals.
1: Ja.
0: Dus ik ben wel heel benieuwd.
1: Nou, deze is dan, zeg maar, deze is volgens mij wel... die hebben ze wel een beetje geautotuned. Dus,
0: Oké, nou, we gaan luisteren.

0: Wow.
1: Zo, dat was het dus. Dancing on the Ice. Ja, Estella. Dit was helemaal foutloos, zeg maar.
0: Ja, dat is, maar het klopt. Ze was inderdaad in de halve finale was redelijk vals. In de finale zong België goed. Maar ze hebben helaas niet gewonnen.
1: Nee, en dan krijgen we dus bericht van René. Oh, maar ik kan ook best goed tegen me verliezen, hoor. Nee, dat kun je helemaal niet. Want kijk maar wat je nu schrijft. Maar dat was gewoon omdat jij muzikant bent en presentator. En daarom was ik geen partij voor jou. En, maar iemand anders die echt helemaal niets met popmuziek heeft. Schei uit met die flauwe excuses, René. Jij luistert elk jaar de top 2000. Jij zei dat je er alles van wist. En toen zei jij van, daar durf ik wel een wedstrijd met je aan. En nu doe je in één keer alsof ik een muzikant ben. Juist omdat ik muzikant ben, heb ik helemaal niks met de top 2000. Want ik luister nooit naar radio. En als presentator kan ik dingen gewoon opzoeken. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet. Dus verrassenderwijs gewonnen, zegt ze dan ook nog.
0: Ja, en is jongen, die andere jongen. Iemand anders die helemaal niets met popmuziek had, heeft ook van haar gewonnen. Ja, misschien dat top 2000 spel. Wat is dat voor soort spel dan? Wat zeg je nou? Was er een notaris bij?
1: Ja, we hebben iemand aangewezen als notaris.
0: Oh, serieus. Maar de top 2000 spel, is dat een wat is het voor spel dan?
1: Het ging gewoon over. Kijk, zij luistert elk jaar naar de top 2000. De laatste Veluwe FM gewoon voor barsten.
0: Oh.
1: Is ze gewoon een maand lang niet beschikbaar.
0: Schandalig.
1: Omdat ze per se de top 2000 moet luisteren. Dat mag. Maar daardoor dacht ze dat ze er alles van wist.
0: Ja.
1: En dus zei ze, ja, dan durf ik wel met jou een wedstrijd te doen. Ze, nou, ja. Kom maar op dan.
0: Dat had ze misschien beter niet kunnen zeggen.
1: Nee.
0: Maar ik vind op zich, ik bedoel, als zij zegt, ik kan best tegen mijn verlies, dan dat klinkt al goed. Ik bedoel...
1: Nee, kijk eens naar dit excuus.
0: Ja.
1: Als je tegen je verlies kunt zeggen, ja, gewoon, ik heb verloren. Ja, jammer. Maar er komen allerlei excuses weer. Ja, nee, maar jij...
0: Komt wel een heel verhaal.
1: Dat was ter plekke ook. Hè. Ze kan helemaal niet tegen verlies.
0: Nee,
1: ik ken René al heel
0: jij
1: lang.
0: Jij kent het beter dan ik.
1: Ja, precies.
0: Sorry René, ik probeer voor je op te komen, maar...
1: Ik weet nu ook, René zit gewoon te gniffelen. Die lacht keihard, want die weet wel dat ik gelijk heb.
0: Ze lacht ons uit.
1: Maar dat gaat ze niet toegeven. Omdat ze gewoon daar niet tegen kan. Goed, we gaan weer een plaatje draaien.
2: You begging?

0: Zo, maar nou even heel wat anders. Je bent op vakantie geweest. Hoe was je vakantie?
1: Ja. Het was een prima vakantie. Alleen net zoals in Nederland een beetje koud. Ik zat in Duitsland en het was daar een stuk frisser dan ik verwacht had.
0: Ja.
1: En ik zat aan de Elbe daar tussen Hamburg en Berlijn. En dat vasteland van Duitsland is nog iets kouder vaak dan Nederland, weet je wel? Dat zit daar...
0: Ja, landklimaat. Is
1: wat meer landklimaat. Ja, en het viel nog mee, hoor. Maar ja, dat was het wel zo'n beetje in de zin van... wist ik, hoor. Ik wist van tevoren van het zou wat kouder zijn dan...
0: Maar
1: dan...
0: Wat is het leukste wat je gedaan hebt in de tijd dat je daar zat?
1: Het leukste... het minst leuke kan ik zo opnoemen. Maar het leukste, ja, het leukste is toch wel al dat heerlijke... Die heerlijke Duitse kuchen en met koffie en jongens.
0: Ja.
1: Al die koeken zijn daar twee keer zo groot dan Nederland.
0: Ja, maar alle schnitzels ook. Hè.
1: Schnitzels en zo.
0: Schnitzels die gebruiken wij, die zouden wij hier als vloermaat gebruiken. Ja. Welkom.
1: En bier, ik bedoel, ze hebben daar geen normale bierflesjes. Allemaal halve liters, hè?
0: Was er dan niet leuk? Want dat kon je
1: niet. Ja, dat hebben we niet. Nou, natuurlijk. Maar prima vakantie. Alleen, ik ben keihard geflitst door de Deutsche Grüne Polizei.
0: Ah, heb jij ook keihard gereden?
1: Ja, ik heb hard gereden. Dus nou. Ik was wel een middagje, want het gaat mij waarschijnlijk €150 kosten. Ja, ik reed 25 kilometer te hard. Ja. Maar zo'n hele smerige politiefuik, weet je wel. Dat ze dan ergens zo'n mobiele flits baat. Ik had gewoon die flits in mijn gezicht. En alleen ik was er na een uurtje of twee, dacht ik... Ja, meneer Groen, je hebt zelf... ik heb het gaspedaal ingedrukt. Ik heb te hard gereden.
0: Ja, dat wil ik zeggen.
1: Maar het voelt niet lekker, weet je wel.
0: Nee, je bent gepakt. En dat vinden mensen nooit fijn.
1: Dus dat was inderdaad... het kan gebeuren daar, want in Nederland is het ook... in Nederland heb je al die drempels. Maar daar staan ze, die mobiele flits valt nog wel mee. Maar ze hebben allemaal van die kasten staan, weet je. Als je daar door het platteland rijdt, dan staan er allemaal van die in dorpjes staan. Je moet je daar echt aan de Deutsche Grundlichkeit houden, weet je. Aan de Duitse regels.
0: Ja.
1: Maar de boetes zijn over het algemeen milder dan hier. Hè? Als je hier geflitst wordt, dan... Als ik hier gedaan had wat ik daar gedaan heb met 25 km te hard, dan betaalde €400 of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Schijnt. Dus dat was een middagje traantjes in mijn ogen in Duitsland, toch? Ja.
0: Tja, zo zie je maar weer. Hè. Volgende keer wat minder hard rijden.
1: Ik heb mijn lesje wel geleerd weer. Ik doe voorlopig even rustig aan.
0: Ja. Voorlopig. Een week of twee, hooguit.
1: Een jaartje, denk ik.
0: Ja, oh ja, dan ga je weer naar Duitsland. Ja, natuurlijk.
1: Halfjaartje.
0: Een Cybotron of zoiets.
1: Cybotron, ja. Cybotron.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is behoorlijk een beetje experimentele elektro. Mm-hmm. Dus hoe laat leven we? 7:50? Mwah, kan net.
0: Is
1: een beetje uit de jaren 90, uit de Duitse Berlijnse clubsfeer.
0: Oké, dus oppassen voor bekeuringen.

0: zei de jaren 90, maar het is zelfs 1983 dit. Kun je wel een beetje horen, denk ik, hè?
1: Ik zeg me helemaal niks, maar toen was ik ook hartstikke druk met mijn muzikale carrière. Dus ik heb weinig radio geluisterd. Dit had uit alle jaren kunnen komen. Want
0: Beetje krachtwerkachtig.
1: Inderdaad. Goed, we gaan even naar het file nieuws. De A28 is file vrij.

0: Een hoog geparkeerd. En dan gaan we naar de A28, dus is ook filevrij. Dan hebben we alleen de A1 nog over tussen Stroe en Hoevelaken. En daar staat 9 kilometer. Nou, dat is...
1: behoorlijk wat.
0: Ja. Maar normaal zat het tussen de 10 en de 11. Dus eigenlijk valt het ook wel weer mee.

0: Oh, oké. En als Japo die reageert nog even op het filenieuws. Goedemorgen, de A30 is al even open. Gaat vanaf woensdag dicht tot 20 juli in de richting van Voorthuizen. Ja hoor. Oké, dus ja. De A30 richting Ede is eerder open dan bij werkzaamheden. Oké, ja.
1: Dan bedankt voor het linkje, maar hij gaat dus weer een keer dicht de andere kant op, geloof ik. Hè?
0: Ja, dat was dan, het, ja. Precies. Ja,
1: maar wat is er nou open? Welke kant is nou open? De rijbaan in de zuidelijke richting gaat eerder open. ja, het is allemaal een beetje ingewikkeld daar. Maar in ieder geval in zuidelijke richting, dat betekent dat je dus... Dus richting Ede kun je wel weer een beetje rijden. Maar als je van Ede naar Barneveld gaat, daar gaat hij nu dicht, geloof ik. Hè?
0: Ja, het was, je moest het elke keer opzoeken. Het was heel vaag allemaal.

0: In ieder geval het enige wat duidelijk was, was dat 19 mei. En dat blijkt dus nu ook gewoon gelogen te zijn. Dus, nou, wij gaan gewoon naar het nieuws van 8 uur. Dan weten we gewoon waar we aan toe zijn.
1: Juist.
0: Dat doen met die A30. Afschaffen die straat.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Renkum. De vertraging is bijna 20 minuten. Kwartier extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek, 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die discussie tussen in het begin, weet je wel, van... Dat is ook weer een typisch man-vrouw nummertje, van...
1: Oh, discussie in dit nummer, zat er een discussie in dit nummer? Ja, ik let nooit op tekst eigenlijk.
0: Oh ja.
1: Ik let altijd eerst op wat er muzikaal gebeurt. Ja, en dan daarna kijk ik van of die tekst er dan een beetje bij klopt.
0: En dat is ook het belangrijkste. De melodie vind jij het belangrijkste?
1: Moet, nee. Het is niet de melodie, want als jij bijvoorbeeld... ik kan je versies van Stille Nacht laten horen.
0: Oh.
1: En dan heb je een vrij simpele met een melodie, Stille Nacht.
0: Ja.
1: Maar dan is het arrangement eromheen, de akkoordenkeus, is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Want die bepaalt sfeer. Of jij een majeur achter hebt hangen of een mineur akkoord bijvoorbeeld.
0: Okay, ja.
1: En dat soort dingen meer. Intervallen vind ik belangrijk. Speelsigheid, harmonieus. Het is niet alleen maar de melodie.
0: Nee, precies. Ja. Ja.
1: Ik heb wel eens nummers gehoord dat ik denk, nou, als je de hele andere begeleiding opzet, zou die melodie veel beter uit de verf komen. Maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk, want over smaak valt niet te twisten.
0: Ja, en dan komt toch een beetje de muzikant in jou naar boven, dat begrijp ik. Nee.
1: Of het is andersom. Dat doordat je dat hebt, dat je daardoor muzikant wordt. Omdat je dat soort dingen, ik vind het gewoon mooi om... er zijn gewoon nummers waarvan ik denk, als ik die hoor, dan denk ik, oh, had ik die maar gemaakt.
0: Ja. Nee, en muziek is gevoel, maar ik let de laatste jaren wat meer op de tekst ook. Toevallig hoor ik dan net dat nummer en dan hoor ik die kerel, die mannelijke...
1: Maar waar ging het over dan? Want
0: ja, dat nummer van net was zeg maar dat hij begint over een verhaal van... hij maakt, het gaat over een relatie die uit is waarschijnlijk. En hij houdt eerst een verhaaltje, de mannelijke zanger. En dan reageert zo'n vrouwelijke zangeres. Die zegt dan, je hebt nu een mooi verhaaltje, maar de helft klopt niet. Weet je wel, dat... Ja, dat hoorde ik net een beetje terug.
1: Ja, precies. Maar zoals het altijd met die relaties. Hè. Ik bedoel, er zijn twee kanten, zit er altijd aan. Ja. Iedereen heeft wel tegelijk, want het is een eigen waarheid natuurlijk. Maar bij muzikanten is het wel zo. Je moet wel een relatie hebben waar regelmatig de klad in zit. Want dan word je het meest creatief.
0: Ja, dan,
1: als alles goed gaat, dan schrijf je geen enkele mooie nummer hoor.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus... Ik weet nog wel dat ik denk dat ik alles met elkaar zo'n 1200 nummers in mijn hele leven wel geschreven heb.
0: Serieus?
1: En ik denk dat daarvan ook wel 1100 begonnen zijn als ballad.
0: Oh,
1: als een ellendeling verhaal, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan maak je dan later, denk je, ja kom, het kan niet altijd ellende zijn. Laten we er ook eens een beetje een feestnummer van maken.
0: Ja, nou, dat is zo, ja.
1: En dan
0: ja.
1: Pas je het gewoon aan.
0: Het moet niet... Het moet geen eindeloze ballad show worden, nee. Dat,
1: maar het mooie is dan wel dat het gevoelige van die ballad komt dan in dat uptempo nummer te zitten.
0: Kan, ja.
1: Dan heb je dus toch een gevoelig uptempo nummer.
0: Ja. Nee, en daar heb je het over net. Als jij bepaalde zaken, bepaalde trucjes, om maar zo te zeggen, even grof gezegd toepast. Dan kun je er dus een andere sfeer, andere draai aan geven. Daar had je het net over, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Leuk, ja. En vrijheid is ook heel belangrijk, denk ik, of niet?
1: Vrijheid, ja vrijheid om te doen en te laten wat je wil. Maar ook als muzikant om te schrijven wat je wil.
0: Opa.
1: Ja, en dan heb jij dat weer op je lijst staan. Freedom.
0: Als thema, ja.
1: Want wat is voor jou vrijheid?
0: Ik heb 2 weken geleden niet echt... het is voor mij... 2 weken geleden was het natuurlijk de dag van de vrijheid. Maar ik heb er niet veel over nagedacht. Maar vrijheid, ja. De vrijheid om naar Duitsland te gaan bijvoorbeeld. Weet je wel? Om een paar tassen achterin je auto te gooien. En toedeledokie in Nederland.
1: Ja.
0: Dat is vrijheid voor mij.
1: Het land wat eerst iedereen de vrijheid ontnam.
0: Probeerde, ja. Maar dat is Duitsland niet de enige in. Dat...
1: Nee. Maar broer, daar hebben wij rechtstreeks dan ervaring mee.
0: Het is nog steeds, na 80 jaar nog steeds de talk of the town soms inderdaad. Tweede Wereldoorlog, komen we niet vanaf.
1: Nee. Goed, we gaan luisteren naar vrijheid.

0: Oh, die was heel erg verrassend snel afgelopen.
1: Kort country nummertje, ja.
0: Kane
1: Walker met Freedom.
0: Ja. Nou,
1: maar
0: ja,
1: die jongen die heeft wel een beetje de cowboy uitstraling ook wel, hou ik wel van.
0: Ja, oké. En de vrijheid natuurlijk om een nummer te beëindigen wanneer hij dat wil. Ja, ik had er even
1: cowboys zijn vrije jongens, hè?
0: Ja, echt wel. Dus nou, we zitten de volgende weer klaar. En dan gaan wij zo naar de headlines eens even kijken.
1: Ja.
0: Maar eerst even een vraag. What is

0: daar al eens over nagedacht, wat voor jou liefde is?
1: Ja, nou, we hebben wel behoorlijk wat vragen. Ja. Wat is vrijheid? Wat is liefde? Wat is het nieuws?
0: Moet ook een leerzaam programma zijn.
1: Is, precies, ja, ja. Nou, ik denk dat dat voor iedereen een belangrijke vraag is, voor mij ook. Maar wat is liefde? Ja, het is behoorlijk diep. Hè. Wat is vrijheid? Wat is liefde? Het is, je kunt er uren over praten. Je kunt hele shows mee vullen. Maar ik, nee, ik denk er in principe niet ontzettend. Nee, ik denk er niet ontzettend. Ik ontwijk die antwoorden. Ik dwing mijzelf niet om antwoorden te geven op dat soort vragen. Wat is vrijheid? Wat is liefde?
0: Waarom niet dan?
1: Maar het zijn te grote vragen. Misschien er komt zoveel. Ja, wat is muziek? Weet je wel? Wat is het nieuws? Ik bedoel, het is zo groot, zo'n grote vraag. Maar ik heb wel ideeën over, hoor. Wil je ze weten?
0: Ja, dat vroeg ik.
1: Je wou het echt weten?
0: Ja, tuurlijk. Denk je echt dat ik vraag zelf geen antwoord op
1: heb? Nee, nou kijk, dit is een deel van een antwoord, Zappie. Maar je bent toch met me eens, het zijn wat is vrijheid, wat is liefde? Dat is toch niet even van wat gaan we eten vanavond?
0: Maar daarom wil ik daar ook ruimte voor inruimen, hè? Dus dat je op een gegeven moment daarover nadenkt, wat is houden van? Want je hoort een heleboel mensen die noemen allemaal maar houden van. Maar heel vaak, als je dan de uitleg krijgt, dan hoor je met name het grootste deel het houden van zichzelf.
1: Oh ja.
0: Weet je wel? En ik denk op een gegeven moment dat houden van onvoorwaardelijk moet zijn. Dus zonder dat je voorwaarden stelt.
1: Oh ja? Ja.
0: Ja. Ja. Dat denk ik. Maar dat is wat mij betreft echt houden van. Dat je bijvoorbeeld je partner een betere partner kunt dan jezelf zou zijn, bijvoorbeeld.
1: Kijk eens, ja, ja. Jij durft de diepte in te gaan op maandagochtend.
0: Ja, maar ik zeg niet dat het leuk is, maar ik bedoel, dat lijkt me dan. En aan de andere kant, dus dat je dus onvoorwaardelijk, dat je er niks voor terug wil.
1: Nee, precies.
0: Ik bedoel, je wil er niks voor terug. Ja. Het is, en dat je dus van iemand. Kijk, op een gegeven moment vraag ik me af, wat is nou het verschil tussen iemand waar ik van hou en iemand waar ik niet van hou?
1: Nee.
0: Is dat ik van iemand waar ik wel van hou, bijna alles slik.
1: Ja.
0: En van iemand waar ik niet van hou, niet. Daar slik ik heel weinig van. Zeg maar, dus om maar even aan te geven.
1: Ja, ja,
0: van,
1: precies, ja.
0: En zo denk ik dan over na, of ik daarmee de hele omschrijving goed heb, geen idee.
1: Nee, dat bedoel ik. En het is een spectrum geven en nemen. Dat is ook een beetje een dooddoener. Hè? Van wat is houden van geven en nemen.
0: Nee, maar ik bedoel, is wel eens heel leuk. Heel veel mensen zeggen van ja, je moet eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders houdt.
1: Schijnt niet zo te zijn, hè?
0: Nou, ik probeer het in de praktijk toe te passen.
1: Ja.
0: Dat zegt iemand, ja, maar jij moet eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders gaat houden.
1: Precies, precies.
0: En daarom ga ik bij jou weg, want ik hou niet meer van mij.
1: Oh.
0: Oh ja, ja.
1: Nu haak ik al bijna af, Bas. Maar ja, in ieder geval, ik ben daar een beetje van afgestapt, want dat dacht ik ook heel lang. Je moet eerst van jezelf houden om van iemand anders te kunnen houden. Dat schijnt toch ook weer genuanceerder te zijn. Maar het is wel. Misschien is het wel waar, hoor. Denk jij dat het zo is? Eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders kan houden?
0: Nou ja, ik bedoel, ik gaf net een praktisch voorbeeld waar jij je meteen van weg wilde rennen.
1: Ja, maar,
0: Als je dus niet van jezelf houdt, moet je dus bij je partner weggaan. Want als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van haar houden.
1: Nee, precies. Dat is ja.
0: Dus als dat waar is, dat laatste, dan klopt de stelling ook.
1: Ja.
0: Dus, nou, laten we daar met z'n allen eens even over nadenken.

0: Was dit nou een hit destijds?
1: Janet Jackson, All For You. Ja, volgens mij is dit een iets recenter van een recenter album van Janet Jackson. En is een hit geweest hoor. Ja, zeker. Een jaar of 10 geleden,
0: ja, want,
1: denk ik.
0: Janet Jackson, de naam zegt me wel wat, maar het nummer ken ik niet.
1: Janet Jackson kent toch wel de zus van...
0: Ja, nee, de naam zegt me wel wat. De zangeres, maar het nummer ken ik niet.
1: Nee, dit is een wat... deze kende ik ook minder, maar die hoorde ik afgelopen 2 weken. Heb ik die voorbij horen komen. Ik dacht, die neem ik mee naar de show.
0: Nee, dat wou ik jou nog wel even toch vragen. Ik bedoel... ik heb regelmatig collega's hier zitten. En daar zijn er een aantal die hebben het over een programma en een aantal hebben het over show. Jij hebt het ook altijd over show.
1: Oh, show. Ja,
0: ja. Wat, oh, show. Ja, hoezo? Waarom is... Ja, bij een show heb ik altijd een ander idee. Maar ja. Er zijn toch mensen die dus show gebruiken. En dus ik ben daar helemaal geïntrigeerd waar dat dan vandaan komt. Maar,
1: maakt mij niet uit hoor, als wij een programma draaien in plaats van een show. Ik vind het wel een beetje, het is voor mij inwisselbaar. Ik gebruik dat woord, dat klopt, ja, show. Dat, ook niet vanaf het begin. Maar we hebben toch een soort ochtendshow hier, hè? Toch? DWWW, De Wereld Wordt Wakker. Vandaar dat...
0: Nee, maar het is ook geen verwijt. Hè? Ik ben er gewoon benieuwd naar. Want,
1: maar jij associeert show meer met, laten we zeggen, hoe heet die gasten met die kerel met Aalsmeer?
0: Willem Ruis en van die spelshows en een hoop ongein en festiviteiten en geluid en geweld en weet
1: ik
0: veel wat.
1: Ik denk dat het radioprogramma misschien ook wel de lading beter dekt voor wat we hier doen. Want de show-elementen zitten hier wel in, maar het is ook behoorlijk wat nieuws en zo, hè, vanochtend. Ja, dat komt dus. Daar zit wat minder show. Alhoewel, ze maken er ook wel een show van op de Veluwe en in Nederland. Hè. Dat is, ik bedoel, wat er tegenwoordig in het nieuws is, is toch ook allemaal wel... We gaan zo wel weer wat behandelen.
0: Het is... Nee, maar het woord snap ik wel. Alleen, ik heb mezelf... die link. Ik zou het nooit show noemen.
1: Nee, oh ja.
0: En jij doet dat wel. Dus ik ben dan gewoon benieuwd waarom. Kijk, en dan gaat het mij niet om hoe snel je het wil inwisselen. Ga mij erom. Waarom noem jij het show en niet programma?
1: Nou, dat is er zo. Dat komt een beetje uit mezelf. Ja, dat is er gewoon zo ingeslopen de afgelopen weken. Ja. Ik heb er verder inderdaad. Het maakt mij verder niet uit. Programma, show. Het lijkt een beetje op elkaar. Maar ik begrijp jou inderdaad heel goed. Een show-element. Hoe heet die kerel uit Aalsmeer? Joop van den Ende, ja. Dat is echt een showman, hè? Of niet?
0: Ik vind Joop zelf geen showman, hoor.
1: Nee.
0: daar heb ik een beetje... Ik vind het een saaie man. Hij doet leuke dingen. Hij heeft mooie opvattingen. Maar hij heeft een beetje dezelfde problemen als ik heb. En dat gaat heel raar klinken misschien nu. Maar hij neemt iedereen serieus. Dat doe ik ook altijd. Ik probeer overal grappen van te maken. Maar als iemand anders grappen maakt, dan snap ik dat in eerste instantie niet.
1: Nee.
0: Omdat ik denk van, maar ik neem iedereen altijd serieus. Ik zou het namelijk heel gewaagd vinden om bij iedereen te denken, oh, kom weer een grap. Weet je wel. Want dan zou ik mensen niet serieus nemen.
1: Maar het is die Joop van den Ende is inderdaad een beetje een illustre figuur. In de zin, waar zou die man nou... inderdaad blij van worden, weet je wel. Wat van zijn bankrekening niet, denk ik. Maar volgens mij haalt hij zijn bevrediging inderdaad behoorlijk uit dat organiseren van weer een nieuwe musical, weet je wel. Daar leeft hij voor.
0: Nou ja, hij heeft denk ik bepaalde checkpunten, vinkjes in zijn hoofd waar het iets aan moet voldoen.
2: Precies.
0: En als je dat niet kan snappen, kan je ook niet meedenken met hem. Maar dat had Johan Cruijff ook en dat had Louis van Gaal, iedereen. Al die mensen die op een bepaald niveau dingen presteren. En of je het nou mooi vindt of niet, en of je het nou mee eens bent of niet.
2: Precies.
0: Die hebben toch een bepaalde, die hebben een gedachtegang. Als je die niet kan volgen, dan...
1: Maar ze kunnen het ook niet alleen, en Joop van den Ende kan het ook niet alleen. Die heeft een figuur als Albert Verlinden nodig en zo, hè?
0: Ja, en we hebben schijnbaar ook een beller nodig. Goedemorgen weer van de lijn.
3: Goedemorgen met Krixie.
0: Dag Krixie.
3: Ik wou graag Ritme van de Regen laten horen... Omdat het zo regent buiten.
1: Aha,
0: dus in Ermelo regent het?
3: Ja.
0: Oké, Ritme van de Regen, we gaan er voor je opzoeken.
3: Rob de Nijs, dankjewel.
0: Hey, doei.
1: Dank je.
3: Doei.
0: Zo, een ritme van de regen.
1: Ja, dat is een goeie. Ja. Regent het nog steeds? Ja, hier niet, maar in Ermelo wel, ongetwijfeld. Ja.
0: Nou, we gaan dan even een plaatje draaien en dan gaan we ritme van de regen even opzoeken.

0: Half Moon Run met circle, full circle. Een halve maan, maar een volle cirkel. Nou, mooi hè, dat dat elkaar zo lekker tegenspreekt. We gaan naar de headlines. André en ik zullen om en om de headlines voorlezen. En dan noemen we ook meteen het paginanummer. Als er wat bij zit waarvan je denkt, nou, dan willen we het hele bericht wel even horen en jullie mening daarover, dan even het paginanummer doorgeven.
1: Vraag het aan.
0: Ja, 74 babbeltruc-fraudeurs opgespoord, 107.
1: Pas op voor kortingen op Facebook, pagina 104.
0: Aardbeving China, duizenden mensen het huis uit, 132.
1: Een dode bij de droneaanvallen op Oekraïne, 126.
0: Wereldwijd flinke toename van executies, 130.
1: Tieners reden schietend door Austin, 131.
0: Tsjechen betogen voor het behoud van omroep, 129.
1: Een drone slaat in bij de kerncentrale Verenigde Arabische Emiraten, 128.
0: En NEC naar voorronde Champions League, 822. We beginnen altijd met pagina 104, want er zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van jullie wensen. En dan gaan we naar de volgende twee nummers. Dan kun je er even over nadenken. Eentje is van jouw lijst, Burning Spear.
1: Ja, reggae.
0: Oh, reggae, oké. En dan daarna het verzoeknummer van Trixie, Ritme van de Regen. MUZIEK

0: Zo, het lijkt wel een koffiemolen, joh. Er is zo geen regen wat je hoort. Nou goed, dat hebben we dan gehad. Op verzoek van Trixie was dat. En dan gaan wij naar de headlines zoals die daar waren. En dan beginnen we natuurlijk met pagina 104. Wil jij die even doen?
1: Zeker weten. Pagina 104 gaat over het oppassen voor korting op Facebook. De politie waarschuwt gebruikers van Facebook en Instagram voor advertenties waarin bekende winkels hoge kortingen lijken aan te bieden. In werkelijkheid zitten hier oplichters achter. De advertenties leiden naar nep-websites die erg op de originele lijken. Wie daar iets koopt, is zijn geld kwijt. Ook op Google, Snapchat en TikTok zijn zulke oplichters actief, maar de platforms van Meta worden het meest gebruikt. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. Daarvan adverteerde ruim de helft op Facebook en Instagram. De politie vindt dat Meta meer moet doen om deze oplichting tegen te gaan. Ja.
0: Ja, je hebt tegenwoordig van die vormen van oplichting. En daar wordt, ik denk, dagelijks wel 3 keer voor gewaarschuwd. En toch op een of andere manier blijven mensen erin trappen.
1: Ja, raar hè?
0: Zijn mensen nou zo hardleers? Of hebben ze toch van...
1: Nou, we hebben volgens mij vandaag al een paar keer over gehad. Inderdaad, dat mensen moet je niet te veel van verwachten.
0: Toch? Nee, inderdaad. Want je ziet ook programma's en dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat mensen echt huizen verkopen om iemand te helpen die dan met hun gaat trouwen?
1: Ja, die
0: als een hele fortuin overgemaakt.
1: Je hebt het over Zeeman en
0: dat soort van de spek en zo.
1: Nee, dat
0: en,
1: klopt. Zo'n man uit Urk had inderdaad zijn huis van 6 ton verkocht omdat hij met een van de Amerikaanse... Dus ik laat er ook stel van achterover. Dus dat is het antwoord op je vragen, Bas, over dit. Maar ik schrik vooral ook van... Ik word vooral ook boos, ook bij die programma's van Zeeman. Hoe heet die andere gast?
0: Kees van de Spek. Alberto Stegeman.
1: Ik mag ze wel, hoor. En Alberto wat minder, maar in ieder geval die Kees van de Spek is wel een held voor me, hoor. Dat vind ik fantastisch. Die man die doet tenminste wat aan die ellende.
0: Ik vind het wel grappig. Ja, Alberto heb je niet zoveel mee. Helemaal niet. Ik vind Alberto wel zo'n schreeuwbek.
1: Oh ja?
0: Ja, joh, dat is... Nee, maar dat vind ik wel het jammer, broer. Uiteindelijk, als je de boel op een rij zet, je hebt wel 6 van die programma's en ik heb thuis niks te vertellen over de afstandsbediening, dus kijk maar gewoon mee.
1: Ja.
0: Maar ik vind altijd wel hetzelfde. Ze hebben een hoop poeha en aan het eind van de rit is er nooit echt heel veel bereikt, hè?
1: Nee.
0: Kijk, Kees van de Spek, die gaat niet om het bereiken, maar die wil ze ontmaskeren en die wil snappen waarom dat mensen dat doen.
1: Ja, je hebt verschillende, ze hebben verschillende invalshoeken. Hè? Van, het is niet allemaal dezelfde programma's, maar klopt. En Zeeman heeft ook weer zijn eigen lijn. Maar die Alberto, die zit toch, die heb ik wat minder. Die zit wel een beetje hetzelfde van dingen aankaarten toch en zo. Maar waar ik heen wilde is dat ik zo ontzettend boos word dat er dus mensen, 535 mensen 's ochtends opstaan om zo'n website in de lucht te houden om jou en mij te verleiden, weet je wel? Dat bedoelde ik een beetje. Net zoals die Nigeriaantjes. Je hebt in Nigeria van die steden waar ze met honderdduizenden in van die schimmige, modderige straatjes jou en mij proberen te beroven vanuit Nigeria, snap je?
0: Ja.
1: Dat lees ik hier ook een beetje in dit bericht. Maar jij hebt het meer over dat je die mensen zo dom vindt die daarin trappen?
0: Nee, ik vind de programmamakers over het algemeen heel veel... Ik zou het wel eens leuk vinden om dan achteraf eens te kijken wat er dan na een jaar lang uitzenden van Alberto, wat er dan eigenlijk gerealiseerd is. Want dan sluit hij af en zegt, nou, je hebt het gezien. Ik heb hem geconfronteerd. En dat zal hem nog lang heugen. En dan denk ik, maar is het opgelost nu?
1: Blijkbaar niet.
0: Nee, niet. Dus het is meer een beetje, zie mij eens geweldig zijn. Ja, ik gebruik verder niks, maar ik vind mezelf wel stoer. Ja. Weet je wat, dat.
1: Nee. Hij heeft toen toch dat leger, de Defensie, is die op zo'n terrein geweest. Ja. Weet je wel, dat was een heel verhaal met Alberto. Dat is die ik, maar is dat, dat is toch wel verbeterd, toch? Die terreinen zijn dan wel beter vergrendeld, toch? Of,
0: ja, nee, precies. Er kan natuurlijk wel bereikt worden. Maar ook dat is natuurlijk afwachten. Want uiteindelijk hoor je de overheid ook zeggen, nee, dat is verbeterd. En een jaar lang, kijk dan naar de jeugdzorg.
1: Zo.
0: Elke keer gebeurt weer van alles hetzelfde. Ja. En er wordt iedereen misbruikt. En iedereen wist het al, maar niemand deed wat.
1: Oh ja, joh. Ja, dat
0: dus
1: ja.
0: Er verbetert helemaal niks, joh.
1: Ja.
0: Nou,

0: I can go for that. En er komen wat reacties binnen. René die zegt, ik juich het werk wat zowel Thijs Zeeman als wel Alberto Stegeman als wel Kees van der Spek doet van harte toe. Ja, dat kan.
1: Ja, dat heb ik ook een beetje. Ik dank je wel voor je reactie, René. Ik vind het ook fantastisch. Ik word alleen wel vaak een beetje depressief en een beetje... Ik krijg niet echt... dat heb jij dus ook een beetje. Niet echt een lekker gevoel van die... Als je zo'n uurtje zo'n programma hebt gezien, dan denk je... Ja, waar ik nou naar zit te kijken, ik word er niet echt blij van. Weet je wel?
0: Nee, precies. Het is hoe schandalig mensen met elkaar omgaan. Dat is één. Maar twee, het wordt weer bevestigd. Ik ga altijd uit van het slechtste van de mensen. En dat wordt elke keer weer bevestigd.
1: Ja, dat een beetje.
0: Maar dan ook daarna dat ik denk... Ja, en heeft hier weer iemand een mooi podium gekregen. En die heeft een programma gemaakt. En die zet zichzelf in de schijnwerper. Met zie mij eens goed bezig zijn. Maar die lost ook echt niks op.
1: Nou, wel een beetje, denk ik hoor. Ik denk, ze lossen wel eens wat op. Ze brengen de zaak af en toe bij de politie en zo. Maar jij vindt het is toch niet niks? Ze doen toch niet niks?
0: Nee, maar bij de politie brengen. Kan jij iets noemen wat je bij de politie kunt brengen waar ze ook meteen mee aan de slag gaan?
1: Nee.
0: Dat bedoel ik.
1: Politie is druk, hè?
0: Ja, druk precies. We hebben te weinig politiemensen of er gebeurt te veel.
1: Ja.
0: Maar hoe dan ook. Ik zou de grens willen stellen dat zo'n programma alleen uitgezonden mag worden als hij opgelost is.
1: Ja, dat is wel een mooie.
0: En
1: ja.
0: Dat je dus niet op het moment dat je weer gezegd... Nou, we hebben weer een uur gevuld met ellende, we hebben niks opgelost, maar zie ons eens goed bezig zijn, stoer hè. Ja. Ik zou daar resultaat verwachten.
1: Jij wil iets meer resultaat.
0: Ja.
1: Dat begrijp ik. Maar ik juich het op zich ook net zoals René toe dat soort programma's er zijn. Maar als er geen resultaat is, dan kun je het goed niet maken. Ja,
0: bedoel ik. Wij kunnen hier elke morgen ook over wantoestanden hebben. En dan zeggen, nou, we duiken erin en we gaan bellen en we gaan dit. Nou, daar hebben we het er maar mooi weer over gehad. Nee, erover hebben, dat hoeft niet. Je leest overal die ellende en shit.
1: Praatjes vullen geen gaatjes.
0: Nee, precies. Als je er wel aan kan doen, dan is het leuk om te horen. Want dan hoor je een tegenbericht.
1: Klopt. Ja.
0: Snap je? Maar goed, ik zal wel een oude zeur zijn.
1: Ja, hij valt wel mee toch?
0: Nou,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar.

0: jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
1: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
0: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naardenvesting en Knoopend Eemnes. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Afrit en Dolder in Utrecht. De A50 Oss richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 11 kilometer file. Een ruime kwartier vertraging. A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Knoopend Ressen en Westervoort 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit nummer hoort, dan weet je, dan is er iemand aangeschoven van Putten voor Elkaar. En dat is in dit geval ook zo. Goedemorgen, wie hebben we aan tafel?
1: Goedemorgen, ik ben Kirsten Veldhuizen van Putten voor Elkaar.
0: En Kirsten, je bent hier al vaker geweest. Kan je even vertellen wat je komt doen dit uur?
1: Ja, wat ik kom doen in dit uur is, ik wil eigenlijk vertellen dat het vandaag de start is van de Nationale Doortrapdagen. Dus we zetten 10 dagen Nederland in het zonnetje voor het fietsen.
0: Oké, en dat met de bedoeling dat Nederland in het zonnetje gezet wordt of dat iedereen aan het fietsen komt?
1: Nou, het zonnetje helpt wel hoor als je gaat fietsen, moet ik erbij zeggen. Maar het gaat inderdaad om het fietsen, ja.
2: Ze willen vooral jou aan het fietsen hebben, Bas, denk ik.
0: Ja, dat snap ik. Maar je kijkt naar buiten en dan denk ik, nou...
1: Het houdt niet over, hè?
0: Het houdt niet over.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, dus dat wordt een plumare. Is het het eerste jaar, tweede jaar, tiende jaar, honderdste jaar dat jullie dit doen?
1: Ja, het is het eerste jaar, want dit is ook de eerste keer dat de Nationale Doortrapdagen er zijn.
0: Oké, dat is heel nieuw. Dus ik kan niet vragen van, en hoeveel hadden jullie vorig jaar aan?
1: Nee, want toen was het niet.
0: Nee. En nu, konden mensen zich van tevoren opgeven of is dat ook een verrassing?
1: Nou, we hebben woensdagochtend 2 keer een vrije inloop. Dus daar hoeven mensen zich niet voor op te geven. Dan staan we op de weekmarkt met de driewielfietsen. Maar goed, zal ik straks nog wat meer over vertellen. En we hebben volgende week ook nog een fietstochtje. En daar is het wel even handig om op te geven, want te weten hoeveel mensen er komen.
0: Nou, we gaan zo van jou alle ins en outs horen. Eerst maar even een passend muziekje.
2: Ja hoor.

0: Ja, Kirsten was het, hè?
1: Ja, klopt.
0: Waar wou je mee beginnen, Kirsten? Welk onderdeel of jij hebt een verhaal in je hoofd wat je kwijt wil?
1: Nou ja, ik heb inderdaad een verhaal in mijn hoofd wat ik kwijt wil. Het gaat bij de doortrapdagen eigenlijk om dat mensen zo lang mogelijk blijven fietsen. Hè? Veilig vooral ook. Ik ben hier een tijdje geleden geweest om de fietshelm kortingsactie aan te kondigen. Ik zie je knikken.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook eigenlijk wel goed nieuws over.
0: Vertel.
1: We hebben namelijk 112 helmen verkocht in Putten. En dat is echt heel erg veel. Ja.
0: Nou, kijk aan. Dus op een of andere manier heeft de actie dus wel zin gehad.
1: Ja, zeker.
0: Want je kreeg 25 euro korting.
1: Ja, klopt.
0: Dan?
1: Ja, ja.
0: En vaak zie je bij goede acties dat ze verlengd worden of herhaald worden. Is dat nu ook nog zo?
1: Ik heb de provincie wel lief aangekeken, maar dat was helaas niet het geval. Nee.
2: Arm lastig, hè? Gelderland. Arm lastig. Ja.
0: Maar goed, 112 in Put. Betekent dat ook dat er 112 in de doortrap dagen meedoen? Of,
1: Nou, ik hoop, ja, misschien wel. Ik heb nog geen idee. Het is de eerste keer dat we het organiseren. Dus,
0: Ze hoeven zich niet van tevoren op te geven.
1: Nee, voor de fietstocht volgende week wel. Dan is het wel handig.
0: Ja, dan gaan we het even weten. Hebben. Maar nu is het eigenlijk die 10 dagen. Mensen, ja, hoe gaat het dan? Ik bedoel, niemand hoeft zich. Moeten ze ergens verzamelen? Of,
1: nou, voor deze 10 dagen bedoel je?
0: Ja.
1: Nou, het is gewoon dat we deze 10 dagen zoveel mogelijk mensen veilig aan het fietsen willen helpen. Maar, en het ook vooral onder de aandacht willen brengen van, joh, spring niet zomaar op de fiets, maar denk er even over na. Hoe stap je op? Hoe stap je af? Ah, ja. Welke route neem je? Of maak je een keer een blokje om? Kijk, met dit weer snap je dat je als je naar de supermarkt gaat, dat het op één streep is. Maar ja, moet je inderdaad een drukke weg oversteken? Of moet je langs een 50-weg fietsen? Of is er ook een alternatieve route?
0: Nou, stel, ik ben niet zo begaan in het verkeer, hè, en ik denk van, ik kan wel een paar tips gebruiken qua fietsen. Ik hoef me niet op te geven, maar ik weet ook niet waar ik moet zijn.
1: Nee.
0: Hoe werkt het dan?
1: Nou, we staan aanstaande woensdag staan we op de weekmarkt.
0: Ja.
1: Bij de ingang van het gemeentehuis. En dan hebben we een aantal driewielfietsen. Om gewoon eens even te proberen. Je kan daar ook geen fiets kopen of zo. Maar het is gewoon om even alle vragen te stellen die je hebt. Misschien ben je nu nog niet aan een driewielfiets toe. Maar in de toekomst wel. En dan is het fijn om een keertje treintje geprobeerd te hebben. Aan de andere kant ben je misschien wel aan toe. En weet je niet precies waar je moet zijn. Dan zou ik zeggen, kom vooral even langs.
0: Maar begrijp ik dat naast de helm ook de driewielfiets gepromoot wordt?
1: Ja, het gaat bij doortrappen om veilig fietsen. Nou, dat kan met een helm zijn. Het kan met een spiegel zijn. Het kan met een aangepaste fiets zijn. Het kan met een driewielfiets zijn. Een duofiets.
2: Ik begrijp ook dat, zeg maar, dat die nationale doortrapdagen, dat het dus vrij recent is. Dat dit jaar voor het eerst, zeg je?
1: Ja, ja.
2: Maar dat het ook specifiek voor oudere mensen is.
1: Het is specifiek voor senioren,
2: ja. Precies. Ja. Dus dat is, dat had ik ook niet. Ik dacht, het is voor iedereen. Maar Bas en ik, wij als jonge venten, weet je wel, wij hebben nog geen driewielen nodig.
0: Ja.
1: Nou, zeg nooit, hè?
0: Dat zeg nooit.
1: Nee.
0: Jongen.
2: Jij wil een driewieler? Nee, ik zie mezelf niet op.
1: Maar mag ik een kleine... Het is geen driewieler, hè? Een driewieler, daar heb je vroeger op leren fietsen, weet je wel? Op zo'n klein fietsje toen je peuter was.
2: Jij zegt toch driewieler?
1: Driewielfiets.
2: Ja. Driewielfiets. Oh,
1: ja,
2: is het
1: het is echt... Ja.
2: Nee, dan maak ik er weer mijn eigen dingetje van.
1: Ja,
0: dus
1: maken.
0: Geen fiets met zijwieltjes?
2: Nee.
0: Dat is trouwens ook een vierwieler.
1: Hey. Ja.
0: Een driewieler is dus eigenlijk gewoon een driewieler.
2: Nee,
0: twee wielen achter en eentje voor.
1: Ja, in de regel wel. Ja.
2: Ik ken ze wel een beetje, maar het is een beetje misleidende woord. Maar je bedoelt, dat zie je bij Veldwijk, Cerelo en Ermelo, zie je die fietsen, bedoel je een beetje, denk ik.
1: Niet iedereen die al een eindje heen is, fiets op een driewielfiets, hoor. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje mag noemen, mensen bijvoorbeeld die een heup hebben gebroken. Of mensen met balansproblemen, om wat voor reden dan ook. Die kunnen vaak niet meer op een tweewieler, op een reguliere fiets. Dus ja, die kiezen dan voor een aangepaste fiets. Of in de eigen fiets wat aanpassingen. Of laten daar twee wielen achterop zetten, dat is ook een optie. Of mensen stappen over op een driewielfiets.
2: Ja. En die hele lage die je al jaren ziet, een jaar of 30, dat is ook een driewielfiets, of niet?
1: Ja, klopt.
2: Die hele snelle.
1: Ze kunnen redelijk vlot. Maar goed, je kan zo hard fietsen als je zelf wil met die dingen.
2: En dan moet je zo'n vlaggetje, daar heb ik dus helemaal geen zin in. Om zo'n vlaggetje, weet je wel. Dan moet je...
1: Een vlaggetje is niet verplicht, hoor.
0: Het is een antenne voor je telefoon, hè?
2: Dus, ja, precies. Ja.
1: Beter bereik, kun je overal VWFM luisteren.
0: Precies. Goed. Nee, jij zegt dan wel van, ja, wij zijn er nog niet aan toe. Wij zijn nog jonge venten. Nou, Ik ga het even omdraaien. Ik ben 1 keer gevallen met de fiets.
2: Oh, ben je al gevallen, ja?
0: Ja, en ik ben wat zwaarder, hè?
2: Dat is
0: dan
2: geen
0: gemiddelde mens. Ja. En als je dan tegen de aarde kwakt, dan heb je 2 gewonden, hè? Ik weet nog dat ik dat zo oervervelend was.
2: Ja, ja.
0: Met name het feit dat mensen het zien gebeuren.
2: Absoluut, nou,
0: dan opstaan blijkt op leeftijd alweer wat moeilijker te zijn. En daarna de angst van dit wil ik nooit meer, want dit was geen prettige ervaring. Dus je wordt veel angstiger op de fiets. Ja, en daarmee wordt de kans op vallen groot.
3: Schrikkelijk.
2: Ja. Maar dus, heb jij nog een fiets nu?
0: Ik heb nog een fiets.
2: Ja, nog, ja ik ook. Ja. Maar dan moet jij volgende week aan de bak, joh. Dan moet je naar de driewieler. Ja.
0: Ik moet aan de driewieler, ja. Ja, nee, want ik heb vorig jaar, een jaar geleden, heb ik mijn ros weer ingeruild voor een nieuw ros.
2: Oh.
0: Allemaal wel zelf trappen natuurlijk, geen batterij. Maar,
2: nee, dat wil je niet. Ja.
0: Af en toe heb ik wel eens, dan heb ik al wat langere jaren, een beetje wat duizelingen. Mijn middenoor heeft wel eens wat problemen.
2: Je hebt het verteld,
0: oh,
2: ja.
0: Ja, en dan zit je niet lekker op een fiets, hoor.
2: Nee, precies. Dan is het, dan was ik weer te snel. Maar ik wilde zelf nog niet aan. En ik ben ook nog niet aan de elektrische. Net zoals Bas, die elektrische doe ik ook nog niet aan.
0: Nee, maar jij kon gewoon met de auto. Want dat is het meest veilig.
1: Nou,
0: ik
1: woon
0: niet met de fiets.
1: Ja, nee.
2: Ja, klopt. Nee, maar dat is ook zo. Dat klopt in mijn geval. Het draait jullie specifiek om fietsen. Maar is het niet zo dat inderdaad heel veel mensen nu gewoon lekker de auto hebben en... Toedeledokie met die doortrapdagen.
1: Ja, ja, nee, maar er komt een keer een moment, zeker als senior, dat je geen auto meer kan of mag rijden. Ja. En als je dan al 10 jaar niet hebt gefietst, want mensen laten rustig 10 of 15 jaar, soms wel 20 jaar,
2: absoluut,
1: de fiets in de schuur staan, want nee, ik heb toch wel een auto. En dan komt het moment dat je ineens geen auto meer mag rijden of kan rijden, om wat voor reden dan ook. Hè. Ik bedoel, oma Gent kan zeggen, kom maar hier met rijbewijs, of je komt niet door de keuring.
2: Precies.
1: Of er is misschien iets voorgevallen met gezondheid, waardoor je niet meer auto kan of mag rijden.
0: Of je hebt zo vaak te hard gereden in Duitsland dat je je rijbewijs kwijt bent, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Je hebt me.
1: Ja, ja. Nou ja, en dan denk je, dan blijft de benenwagen over, zeg maar, lopers. Of de fiets.
2: Is er een leeftijdsgrens? Want die keuringen met die auto begint bij 75 plus,
1: ja,
2: geloof
1: klopt.
2: Ik, hè?
1: Ja.
2: Maar richten jullie specifiek 65 plus dan? Of,
1: nee, doortrap is eigenlijk al vanaf 55.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Nou, we gaan weer even muziekje doen.
2: Ja.
0: Ik was op zoek naar Jennifer Lopez, want er kwam net sprake Lopez. Maar we doen toch even een andere.

0: Dus als we het even samenvatten, dan zijn de 10 doortrapdagen eigenlijk bestaan die uit het verlenen en verstrekken van informatie, tips, allerlei dat soort dingen. En een wedstrijd.
1: Nou, een wedstrijd?
0: Oh.
1: Nee, we doen geen wedstrijd hoor. Ik bedoel, van het fietsen moet je ook lekker genieten. We doen een tocht.
0: Oh, een tocht. Oh, ja. Maar daar komt het vanmorgen al over. Ik wil altijd winnen.
2: Ja.
0: Dus een tocht is voor mij meteen een wedstrijd.
2: Nee, dus er bovenop.
1: Ja, we gaan ook voor de gezelligheid hoor.
0: Oh ja. Goed, maar die 10 dagen. Mensen kunnen dus gewoon wanneer waar terecht om...
1: Ze kunnen aanstaande woensdag en volgende week woensdag op de weekmarkt terecht. Daar staan we beide woensdagen met driewielfietsen. Daar kunnen mensen dus alle vragen stellen, fietsen uitproberen. Mag over de driewielfiets gaan, maar het mogen ook gewone fietsvragen zijn. Hè? Dat kan ook gewoon. Dus dat is op de woensdagen. En volgende week donderdag, 28 mei, dan zijn we vanuit hier, vanuit Strout, fietsen we een fietstochtje. Of nou ja, tochtje. Sommige mensen vinden het een end, sommige mensen niet. Maar de ene senior die fietst alleen voor de boodschap en de andere senior fietst 80 kilometer op een dag.
2: En wat is die fietstocht dan? Hoeveel kilometer?
1: 20 kilometer. Oh. Wel met een tussenstop bij de Vrolijke Geit met wat lekkers.
2: Dus, behoorlijk, wat hoor, 20. Ja, even 20.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: Maar het is niet extreem.
1: Nee, en het is ook geen moordend tempo. Hè? Ik zei al, we fietsen ook voor de gezelligheid. Ik heb mooi weer besteld. Dus we gaan lekker van het zonnetje genieten en lekker een rondje fietsen.
2: Het wordt van einde van de week wordt in ieder geval mooi. Maar wanneer is die fietstocht?
1: Volgende week. Ja, volgende week. Ja.
0: Maar nou, dan zeg je van de Vrolijke Geit. Waar zit die Vrolijke Geit?
2: Ja.
1: De Vrolijke Geit, ja, die zit een beetje in het buitengebied.
0: Oké.
2: Okay. Ik ken hem ook niet, maar Putten zit toch een beetje die kant op richting Voorthuizen, of niet?
1: Ja.
2: En daar wordt koffie gedronken, zeg maar.
1: Nou, daar drinken we geen koffie. Ik laat nog even in het midden wat we daar gaan doen, maar je wilt niet missen. Het is wel echt heel erg lekker. En dan doen we, als we weer terugkomen hier bij Strout, dan drinken we gezellig een bak koffie of thee.
0: En daar moeten ze zich wel voor opgeven.
1: Want dan weet ik met hoeveel mensen we gaan fietsen. En dan weet de Vrolijke Geit ook met hoeveel mensen we daar aankomen.
2: Spreekt voor zich.
1: Ja.
0: Maar nou ben ik weer de zeiks nodig. Ik ga wel even kritisch doen. Ja, dat mag. Ja, het is de doortrapdagen. 10-daagse, zeg je.
1: Ja.
0: Ik hoor 3 dagen.
1: Nou ja, het is nationaal, zijn de doortrapdagen. Dus er gebeuren deze 10 dagen door het hele land heel veel fietsactiviteiten.
0: Dus de 10 dagen zijn verdeeld. Putten
1: hebben we voor 3 momenten gekozen. Ja.
2: Maar het is een soort landelijk en heb je hier ook nog wat bij de fietsmakers dan of zo?
1: Bij de fietsmakers kun je natuurlijk altijd terecht om de fiets even te checken. Ik bedoel, als het goed is komt het mooie weer eraan. Voor de mensen die de fiets nog niet hebben laten controleren, zou ik dat zeker even doen. Zorg dat de banden bijvoorbeeld goed opgepompt zijn. Dat zijn klusjes die mensen misschien nog zelf thuis kunnen doen. Zijn de remmen bijvoorbeeld nog goed ingesteld? Dus heb je andere vragen over de fiets? Ja, loop vooral dan even binnen.
2: Oudere mensen ook wat minder. Ik ook. Ik ga minder s'avonds, als het donker is, fiets ik minder. Ja. Weet je wel, daar heb ik geen zin in. Liever overdag. Maar dat is dus, is dat zo? Is dat gewoon...
1: De meeste mensen hebben dat ook hoor. Ik bedoel, kijk, nu heb je natuurlijk lekker... De dagen worden steeds langer natuurlijk. Ja. Maar ik merk dat de meeste senioren willen ook... niet altijd meer 's avonds de deur uit. En het hoeft ook niet natuurlijk.
2: Maar je moet je lampjes... Als je je lampjes niet in orde hebt, dan krijg je... En je bent toevallig een keer om 9 uur 's avonds nog op de weg. Dan krijg je weer een dikke boete in Nederland.
1: Ja, dus dat zou jammer zijn. Dus nee, het is zeker goed om dat even te laten controleren. Maar goed, vaak kun je zelf ook wel zien of de lampen aan of uit gaan. En
2: ik
1: dus
2: moet
1: vooral
2: er ook
1: als het niet doen. Ja, precies. Dan het even moment om toch even... Langs te gaan bij de fietsenmaker.
2: Maar het is nu ook heel druk bij de fietsenmakers volgens mij.
1: Gezien het seizoen is het wel wat drukker dan normaal. Maar goed, veiligheid gaat wel voor.
2: Nu bellen, vandaag allemaal bellen. Dan ben je volgende week aan de beurt.

0: gepasseerd.
1: Zo, ja, hij past mooi bij het thema, maar ik vind het verschrikkelijk nummer.
2: Ja, nou ja. Moet wel een keer kunnen, hè? Moet een keer kunnen.
1: Ja, nee, daarom hoorde je hem ook.
2: Oh, mijn Henkie.
1: Ja, Kirsten, wat wil je er nog meer over kwijt?
3: Nou, ik denk dat het vooral een stukje bewustwording is voor de mensen die thuis zitten. Van, hoe vaak fiets ik? En is mijn fiets veilig? Zit ik nog met veel vertrouwen op de fiets? Of vind ik het eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad als enig vervoersmiddel? En dan is het wel tijd om in actie te komen. Ja. Ja. Het is wel de bedoeling dat je er ook van kan genieten.
1: Ja, want dat inderdaad, tegenwoordig lijkt het wel als alles moet en alles haast en een noodzaak. Maar genieten, hoor je weinig meer over, hè?
3: Ja, maar dat is zeker minstens zo belangrijk.
1: Ja, dat zou het wel moeten zijn. Maar zijn we dat niet verleerd met z'n allen?
3: Genieten van het fietsen?
1: Nou, gewoon genieten in het algemeen, maar in dit geval even bij het fietsen. Ja. Want, nou hebben jullie de fiets toch? En ik kan me voorstellen dat iemand fietsen, dat iemand geniet van het fietsen. Maar dan word je min of meer in een fiets toch in een verplichte route gedouwd.
3: Zo kun je er ook naar kijken. Het is een speciale doortraproute waarbij we ook rekening hebben gehouden met dat het brede fietspaden zijn. Het is een comfortabele route, dus je hebt niet zoveel hobbels, bobbels, boomstronken daaronder en allemaal dat soort dingen. En ook gevarieerd, dus we fietsen een stukje bij het bos, fietsen een stukje bij de hei, we fietsen een stukje buitenaf. Dat de route wel zo toegankelijk mogelijk en zo gevarieerd mogelijk is voor iedereen.
2: En jij zit er...
1: Maar daar zit het punt. De term, ik hoor hem net weer, de doortrapdagen.
2: Ja.
1: En dan denk ik, doortrappen, dat doe je alleen als je wil winnen, hè?
3: Het gaat erom dat je blijft trappen.
1: Ja. Dat je blijft trappen.
3: Niet dat je die fietsers in de schuur laat staan,
1: maar
3: dat je door blijft trappen.
2: En Bas, let op, plezier was een van de kernen. Het draait om plezier.
3: Ja.
2: En dat is wel denk ik een beetje minder geworden op de Veluwe, want het wordt steeds drukker en zo. Dat bedoel je ook, hè?
1: Nee, dat bedoel ik niet.
2: Dat bedoel je niet?
1: Nee.
2: Gewoon in het algemeen bedoel je.
1: Ik weet niet hoe druk het is op de Veluwe.
2: Nee, precies. Ik ook niet. Alleen, heb jij zelf die route georganiseerd, zeg maar, uitgezet en zo?
3: Vanuit de Fietsersbond, de Landelijke Fietsersbond, die organiseert in opdracht van diverse gemeenten zo'n route. Die maken ze dan, want het moet aan heel veel haken en ogen voldoen. Ja. Het mag niet te stijl omhoog, het mag niet te stijl omlaag, het mogen niet te smalle paadjes zijn. Het mag niet over een zandpad gaan, bijvoorbeeld. En dat allemaal met oog op dat dus alle soorten fietsen daar kunnen fietsen. En dat iedereen daar ook kan fietsen zonder dat hij met angst en beven op de fiets zit. Want dan gaat het plezier er gauw vanaf natuurlijk. Hè?
2: Ik denk dat ze dan de AI er wel weer tegenaan gegooid hebben met die...
3: Deze route bestaat al een tijdje, alleen heel veel mensen weten het niet.
2: Nee,
3: vandaar dat ik dacht, dat is echt een gemiste kans. Want het is een hartstikke mooie route om hem weer even...
1: Maar staat die voor jullie op de site bijvoorbeeld?
3: Hij staat op de site van de Fietsersbond. Daar zijn alle doortraproutes te vinden. Dus in Putten is er één. Maar goed, er zijn in omliggende gemeenten zijn ook allemaal doortraproutes.
1: Maar dan moet je dus naar de website van de Fietsersbond. En daar dan Putten in toetsen of zo.
3: Ja, en dan kun je hem vinden al. Ja, leuk. Klopt, ja. Je krijgt ook gewoon een papieren exemplaar, hoor.
1: Nou was, in Ermelo, Harderwijk en Putten was de laatste half jaar... Heel veel opheffen over de fietspaden moesten aangepast worden. Ja. A, ze moesten veiliger worden.
2: Ja.
1: En B, ze moesten breder worden. Want op sommige fietspaden kon je met twee fietsen niet eens elkaar tegemoet komen, zeg maar. Dan moest je al bijna...
3: Ja, dat wordt lastig, ja.
1: En toen zeiden ze van, ja, hij is nu wat breder geworden. En toen zei iemand, mooi, dan kunnen we met driewielers op. Maar nee, met driewielers moet hij nog breder worden. Want als je twee driewielers die elkaar tegenkomen... Dan heb je wel een dikke breed.
3: Als je twee driewielfietsen elkaar tegenkomen, dan sta je wel voor een uitdaging. Zoveel driewielfietsen heb ik nog niet gezien. Maar dat kan altijd. Kijk, en weet je, ik ken ook senioren die zeggen, als ik op een fietspaadje fiets en ik kom bijvoorbeeld een klas tegen of een groep die onderweg zijn naar iets. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wacht dan wel even in de berm. Dat gaat dan over 3 minuutjes wachten. Maar dan ben je wel veilig, zeg maar.
1: Ja.
3: En over de breedte van een driewielfiets wil ik toch even iets zeggen. Veel mensen denken dat hij heel breed is.
2: Ja,
3: En dat is misschien voor je gevoel ook een beetje zo. Maar als je je eigen fiets voor je bedenkt en het stuur vasthoudt. Ja. Dat is ook de breedte van de achterwielen.
0: Aha.
3: Dus als je met je stuur ergens doorheen past. Dan pas je met je driewielfiets er ook doorheen.
1: Okay,
3: daarbij dus, moet ik wel zeggen. Als je mensen hebt die echt een aangepaste fiets willen. Met een aangepaste driewielfiets. Dan kan het wel zijn dat de wielen nog breder zijn. Maar een reguliere driewielfiets is net zo breed als je eigen stuur van je eigen fiets.
2: Dat valt er mee, hè?
1: Nou, dat valt er dus mee, nou, inderdaad.
3: Ja.
1: Ja. Nou, dat is weer wat geleerd. Zo zie je maar weer. Het is altijd even handig om te weten.
2: Zorg minder voor je, Bas. Dat
1: nou,
2: zijn
1: precies.
2: Geen hele grote fietsen.
1: Nou, kijk, en dan wordt het natuurlijk wel genieten. Dan wordt het wel een beetje skik.

0: Daniel Loos met een fiets en op de fiets zelfs. Maar het is een beetje onduidelijk, want Bert die bemoeit zich er ook even tegenaan. En zegt, ja, maar je hebt ook duo fietsen. En die zijn echt wel breder dan je stuur.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar met een duo, ik doel eigenlijk op een driewielfiets waar je alleen op fietst. Ja. Je hebt inderdaad ook duo fietsen. Hè? Dat zijn fietsen waar je met z'n tweeën naast elkaar zit. Dan heb je inderdaad twee achterwielen en één wiel voor. Dan is natuurlijk dan eigenlijk ook een driewielfiets. Mm-hmm. Maar dan zit je met z'n tweeën naast elkaar. Ja, dan ben je het automatisch natuurlijk al een stuk breder.
0: Ja, tuurlijk. Want ik ben al net zo breed als mijn stuur. Dus als ze twee van mij op moesten, dan is die twee keer zo breed.
2: Ja, maar jij redt ook duo fiets breedte, redt jij ook niet, Bas? Dat
0: Nee. Dus wat dat betreft, nee.
2: Maar zoveel mensen, zoveel fietsen. Dat is zo'n beetje in Nederland. Het zijn wel veel soorten. Want jullie willen de oudere mensen volgens mij elektrisch. Willen jullie liever niet, hè? Of tenminste, willen ze liever niet voor...
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, als het enigszins kan, dan zeg ik probeer op een reguliere fiets te blijven fietsen. Zonder ondersteuning. Maar ja, als dat ervoor zorgt dat je geen langere stukken meer kan fietsen. Of dat het plezier weer afneemt. Of het niet meer veilig wordt. Ja, dan zeg ik, ga wel kijken naar een elektrische fiets. Laat je goed informeren. Kijk bijvoorbeeld waar de accu zit. Want de plaats van de accu is zwaar. Dat zorgt ervoor dat je ook eventueel uit balans kan raken. Ik bedoel, het is fijn dat die motor je kan helpen. Maar ja, een accu bijvoorbeeld in en de voorkant bij... tussen de wielen in. Dat is stabieler. Bijvoorbeeld als dat die bijvoorbeeld bovenop je bagagedrager zit. Dan zit die achter, dan is het gewicht weer anders van de fiets.
2: Want dat las
1: in de plaats van de motor bijvoorbeeld. Ja.
2: De laatste tijd lees ik dat die ouderen bij bosjes zeg maar de mist in gaan met die elektrische fietsen. Dat het allemaal te hard gaat. Dat er veel ongelukken gebeuren. Omdat gewoon.
1: Er zijn inderdaad wel veel senioren die vallen met een elektrische fiets. En dat is vaak zo dat ze net een elektrische fiets hebben. En denken dat je er gewoon op weg fietst net als een gewone fiets. Ja. Maar een elektrische fiets of een e-bike. Dat vraagt toch wel een beetje aanpassing in je fietsgedrag. Ja.
2: Dus, maar het is niet... jij gaat zelf ook mee fietsen volgende week dan?
1: Jazeker,
2: Je zit echt in de organisatie van de Puttense...
1: Doortraproute, de fietstocht.
2: En hoeveel, hoeveel mensen, wat voor club organiseert dat? Hoeveel mensen zijn dat?
1: Ik heb nu 5 mensen die mee fietsen, maar ik heb nog plek. En ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen... Ja, ik wil wel graag mee fietsen, maar ik wacht nog even met opgeven. Want ja, ik ga niet als het... met bakken uit de lucht komt, zeg maar. En dat was natuurlijk vorige week ook en deze week ook. Maar goed, die mensen spreek ik deze week ook weer. En dan zeg ik, joh, het mooie weer is besteld. Het komt eraan, dus fiets volgende week gezellig
2: mee. Dat doe je goed, hoor. En ik bedoel, dat is ook de reden dat je hier even kon promoten natuurlijk. En de boel de lucht in gooit. Want dan horen weer meer mensen het.
1: Ja.
2: Je kunt het de mensen ook niet kwalijk nemen.
1: Nee, zeker niet. Ik geef ze gewoon gelijk.
2: Het is gewoon, vanochtend was het ook weer, als je naar buiten kijkt, dan blijf je liever in je bedje liggen dan dat je op je fiets stapt. Maar jullie hebben dus geen, of tenminste in Putten wordt niet, elektrisch fiets hoort er gewoon bij. Als mensen daar zin in hebben, moeten ze dat gewoon doen. Dat kan ik ook begrijpen, hoor.
1: Ja, maar, want weet je wat het is? Kijk, als je je gewone fiets maar in de schuur laat staan en misschien alleen functioneel gebruikt om even een boodschap mee te doen en weer terug. Maar verder niet ermee fietst omdat je het te zwaar is of het fysiek niet aan kan. Ja, dan zeg ik, ga zeker kijken naar een e-bike of eventueel een driewielfiets.
2: Vind ik ook.
1: Want dat zorgt er ook voor dat je, zeker ook met het mooie weer wat eraan komt, er lekker erop uit kan.
2: Ja, nou ja, jij hebt het besteld, dus we rekenen erop. Ja. En als het goed is, einde van de week krijgen we al 25 graden. Maar de afgelopen 2 weken zijn we niet verwend.
1: Nee, qua weer zeker niet.
0: Dus moeten we op zoek naar een waterfiets.
2: Ja.
0: Jimmy is ook een fietser.

0: groot met Jimmy de Groot. Dat was zijn zoon. En, Zoontje, ja. Kirsten, we zitten alweer aan het eind van het uur. Wat wil je nog kwijt nu je toch hier bent? Of heb je alles gezegd wat
1: nou,
0: je zegt?
1: Ja, ik denk dat ik inderdaad een heel eind ben. Ik zou zeggen, kijk thuis nog eens een keer naar die fiets. Fiets je nog met plezier? Fiets je niet meer met plezier? Of loop je ergens tegenaan? Trek dan aan de bel bij de fietsenmaker. Of kom bij ons langs. Of als je wel met heel veel plezier fietst, sluit lekker aan bij de fietstocht.
0: Ja, dus bij jullie langskomen is op woensdag op de markt.
1: Ja.
0: Van hoe laat tot hoe laat ook alweer?
1: We zijn er van 9 tot 1.
0: Van 9 tot 1. Dus komende woensdag en volgende week woensdag.
1: Ja, klopt.
0: En dan volgende week donderdag is de fietstocht.
1: Ja, donderdagmiddag starten we om 2:00 bij Straut.
0: Bij Straut. Nou, daar hebben we volgens mij alles gehad. En Lassie, die is al vooruit aan het lopen op de temperaturen. En die zegt van, het is eigenlijk meer een temperatuur voor het volgende nummer. Die staat er weer in. Niet voordat we Kirsten bedankt hebben voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Oké. Komt-ie hoor. Nee. Die hebben we al gehad. Deze op verzoek.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet.

0: contactonderzoek doen en voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het zonnetje begint langzaam te schijnen in de studio.
1: Ja, een zonnetje. Dan hebben we toch een zonnetje Zoetekouw. Die had weer eens even een tjoentje gemaakt voor De Wereld Wordt Wakker. En deze is dus een ballad nummer 3 die hij aanlevert voor dit programma. En ja, er staat dan er zit dan een stukje tekst in. Met jouw stem in mijn oren wordt zelfs de stilte minder zwaar. En dan denk ik, oh, dat soort persoonsverheerlijking hoeft van mij betreft niet, hoor.
0: De zuurstokken vliegen door de studio.
1: Ja. Dus. Maar dankjewel, John. Ja. We hebben hem gehoord. Hij zit in mijn mapje. En wie weet wanneer hij weer boven tafel komt. Wat wel boven tafel komt nu, is 2 nummers van... En dan gaan we bellen met Ronnie Mans. 2 nummers van de lijst van André.

0: Goedemorgen, Steve Hermer, ik spreek met Ronnie.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Goedemorgen.
2: Morgen.
1: Met z'n tweeën. Ja. En de andere, het Ermelo, zit er ook bij.
0: Ah, gezellig.
2: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Ja, wat heb je in de aanbieding?
0: Wat hebben we in aanbieding? We kunnen morgenavond naar de film. Tijdens het filmhuis Ermelo. Met de film Roofman. Jeffrey Manchester is een voormalige militair die eind jaren 90 tientallen McDonald's restaurants in de Verenigde Staten beroofde. En zijn reeks overvallen naar verluidt tussen de 40 en de 60 nam een bizarre wending toen hij verhuisde en waar hij maandenlang onopgemerkt woonde. Hij overleefde op babyvoeding en kindersnacks en gebruikte een fiets om nasluitingstijd mee te sporten. De film is morgenavond te zien in de theaterzaal van het Huis van Ermelo om 8 uur. En op vrijdagmiddag om 2 uur in de huiskamer van Welzijn Ermelo. En kaartjes kosten voor morgenavond €10 te verkrijgen via de website filmhuisermelo.nl. Dan gaan we naar de woensdag. En de woensdag hebben we onder andere de voorronde van het Nederlands kampioenschap Knikkeren. Doe gratis mee met de voorronde van het NK Knikkeren. Wat georganiseerd wordt door de gemeente Ermelo in samenwerking met Interactie Ermelo. En dat wordt gehouden in sportcentrum De Sanderij aan de Oude Terchterweg 203. Begint om 12:15, duurt tot 4 uur. En reserveren is wel even verplicht. En dat kan via de website van interactieermelo.nl. Dan hebben we ook die woensdag s'avonds hebben we een gekke muziek bingo. Het is Crazy Bingo Time. En de verklede quizmaster zorgt voor een knotsgekke avond vol muziekopdrachten en verrassingen. Geen saaie cijfertjes, maar een avond vol gezelligheid en hilariteit. Vanaf 7 uur kun je lekker komen meespelen en borrelen natuurlijk. €10 per persoon. Reserveren is verplicht. Het is bij Grand Café Restaurant het postkantoor aan de Stationstraat 78. En de kosten zijn €10 per persoon. Dan hebben we nog op vrijdag de rondleiding door de Natuurtuin Ermelo. Dat organiseert KNNV Noordwest-Veluwe en het Natuur- en Milieuplatform. En dat wordt een rondleiding door de Natuurtuin, waarbij het accent ligt op de biodiversiteit. De Natuurtuin, de Zandkamp, ligt aan de Zandkampweg tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal. En er is een fietsenstalling aan de Konijnenwal. Het begint allemaal om 7 uur vrijdagavond en het is een gratis rondleiding. Tot zover.
1: Nou, mooi begint weer. Ja, en het zonnetje begint te schijnen en het wordt alleen maar beter. Dus.
0: Dat wordt alleen maar beter.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Henk de Nijf en de Jazz met de Guitar King? Of naar Hansen met If Only? Of naar Willia Betty met Witte Rozen?
0: Doe maar Witte Rozen.
1: Witte Rozen?
0: Ja.
1: En dan heb je er nog speciaal iemand voor die waar ze afgeleverd moeten
0: worden? Nee. Je hoeft niet. Nee. Ik heb momenteel niemand om af te leveren. Nee.
1: Oké. Nou ja, had gekund.
2: Kan hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, nou, dan gaan we ze draaien.
2: Ronnie, bedankt hè.
1: Hey, fijne week.
0: Fijne week. Doei.

0: wat een ellende op de vroege morgen, zeg.
1: Ja.
0: Ik denk, laat ik eens naar de tekst luisteren, maar...
1: Nou, ik dacht dat het ook goed zou aflopen, maar het gaat helemaal mis, joh. Ja.
0: Nee, die wilde jou, Betty, die trok de ellende wel aan, hoor.
1: Drama, drama.
0: Ja, drama, nog eens drama. Goed, dat was het gesprek met Ronnie. We gaan dadelijk de regio in en we hebben natuurlijk nog... 18+2 van André. Nou ja, niet allemaal meer. Maar
1: die loopt
0: wel
1: door, hoor.
0: Ja, dat loopt gewoon door. Dus eerst even nog een muziekje en dan gaan we maar eens even tegenaan.

0: Zo, dat was hem, Hank de Nijf en de Jets met...
1: De Guitar King.
0: De Guitar King. Oké, okay, wij gaan naar de regio. Een man mishandeld bij de bushalte in Putten. Politie zoekt getuigen en beelden. Een 27-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld bij de bushalte bij Terranova, ter hoogte van BMW-dealer Van der Pol. De man was alleen toen hij volgens de melding werd aangevallen door een groep jongeren. Volgens informatie van Putten City ontving ging het om een groep van ongeveer 6 à 7 jongeren van rond de 17. De man zou zijn geslagen en geschopt. Ook zou er glas op zijn hoofd zijn geslagen. Hij is daarna voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De politie bevestigt dat er een melding is binnengekomen van de mishandeling afgelopen nacht in Putten heeft plaatsgevonden. Over de reactie, exact de toedrage is nog weinig bekend. De politie kijkt daarom verder naar wat er precies is gebeurd en zoekt getuigen en beelden. De politieraad weet op zoek te zijn naar getuigen en mogelijke camerabeelden. Ook wil de politie graag weten of mensen beelden hebben gezien of weten wie beelden van het incident heeft gemaakt. Volgens de melding zou de mishandeling zijn gefilmd en mogelijk zijn gedeeld op social media. Ja, dat is ook helemaal in tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: Alles filmen en
1: ja, dat is ja, een soort vernedering ook met dat je moet knielen en dat je moet zeggen jij bent koning en jij bent de beste. Ja, ik hoop niet dat het ons overkomt, maar het is onderhand tijd dat je in Nederland inderdaad zelf je Kalasjnikov achter op je rug hebt. Ja. Anders kom je niet meer veilig bij de winkel, weet je wel.
0: Nee,
1: ik vind het schandalig, maar ja, we kunnen ook Alberto Stegeman erop afsturen. Dan komt het ook wel goed, hè?
0: Ja, dan worden ze in ieder geval ferm toegesproken. Dat zal ze leren. Nou, en dan de rondweg in Putten wankelt opnieuw. Provincie ziet flinke hobbels voor natuur en vergunning. Nou ja, rondweg met hobbels hebben ze sowieso al niks aan.
1: Ja, precies.
0: Dus daar is het laatste woord waarschijnlijk nog niet over gezegd. Eens even kijken. Dan blijven we nog even in... we gaan naar Elspeet. Nepagenten gepakt in Elspeet. Waarschuwing blijft ook voor Putten gelden. Ja, dat...
1: Het is ook nieuw, hè? Die nepagenten. Ja,
0: die allemaal aan de deur komen geld halen. Hè?
1: Nou, je kunt bij Alibaba kun je gewoon alles bestellen wat je wil hebben. Als je er als Sinterklaas uit wil zien of een agent. Ja, ik vind het ook hard aanpakken, toch?
0: Ja, hard maar aanpakken in
1: Elspeet,
0: Nederland.
1: Ik vind dat zo eng dat het in Putten en Elspeet gebeurt. Dit verwacht je inderdaad in Osdorp en in Amsterdam.
0: Maar dat is het hele punt. Jaren geleden zei je, ja, maar dat is Amerika, dat is gelukkig niet hier. En toen was het komt wel steeds dichterbij. En nu is het zover. We hebben niks, maar dan ook niks gedaan.
1: Nee.
0: We moeten gewoon harder aanpakken hier in Nederland. En niet, dan ga jij maar eens even 4 dagen lang een graspolletje verzorgen.
1: Ja,
0: donder op,
1: man. Ja, of een nee, precies, joh.
0: Ja, goed. Muziek!

0: Ja, ik noem het nummer altijd de omgekeerde Walk on the Wild Side van Lou Reed.
1: Ja.
0: Zijn de omgekeerde akkoorden en de blauwdruk is bijna hetzelfde. Dus grappig.
1: Lijkt wel een beetje op, ja.
0: Dan de avondvierdaagse van Putten komt dichterbij. Ja, ze zijn nog niet begonnen, maar het komt wel dichterbij.
1: Nee, begin komt juni, hè?
0: Ja. Over 3 weken klinkt weer het startschot. Het bekende wandelevenement trekt jaarlijks rond de 2000 deelnemers. Inschrijven kan nog tot 25 mei, dus nog een week. Heb jij al ingeschreven met je sportclub, schoolfamilie of met vrienden en vriendinnen? Nou, er zijn 5, 10 en 15 kilometer routes, dus maak daar dankbaar gebruik van. Even kijken of er nog ergens staat waar je in kan schrijven. Ja hoor. aanmelden.wandelmaat.nl daar ga je naar... Oh, wacht even.
1: Die website.
0: Wat zeg je?
1: Ja, die website, aanmelden.wandelmaat.nl.
0: Ja, ja, en dan zit die Putten. Moet er dan nog even achter, maar dat wijst zich denk ik vanzelf wel.
1: Ja.
0: En dan kan je lekker meelopen. Dan is er ook de Week van de Biodiversiteit. Dat is begint vandaag. Met een vleermuizen-excursie over landgoed Oldenaar. De aanvang is 8:30 en wordt gezocht naar vleermuizen met een beddetector.
1: Ja, zeg je dat wat?
0: Nou ja, ik ken weinig vleermuizen die een beddetector hebben, maar nee. Daar wordt wel naar gezocht.
1: Wordt er gezocht? Nee, maar ik zou je vertellen, ik heb me jarenlang daarmee bezig gehouden. Ja. Ik heb jaar of 30 geleden liep ik daar ook met de beddetector. Dat is zo'n apparaatje waar je die 20 vleermuizensoorten mee kan horen. Leuk dat ze dat nog steeds doen daar. En Oldenaller is een hotspot, daar heb je heel veel oude bomen.
0: Maar het
1: dus,
0: is een luisterapparaat, het is
1: audio. Het is een apparaatje waar je dus die ultrasonen, die hoogfrequente, niet voor mensen hoorbare... Weet ik wat voor frequenties het zitten, maar echt op... Nee, die frequenties weet ik niet uit.
0: Ja, hoe weet je dan zeker dat hij het doet, hè? Als je het niet hoort.
1: Nou, je kunt dat zien, hè? Je kunt het zien op een schermpje tegenwoordig. En dan zie je dat geluid. En elke vleermuis heeft zijn eigen geluid, net zoals elke vogel.
0: Oké.
1: En dan kun je zeggen van, dit is een watervleermuis of dit is een meervleermuis. En daar bij Oldenaller heb je inderdaad water rond het kasteeltje. Daar vliegen watervleermuizen. En bij die bomen heb je weer soorten die meer bij een boom zitten.
0: En wat hebben vampieren dan voor geluid? Of bestaan die niet?
1: Ja, dat is een hoop gesmak en een hoop, rondspattend bloed. Ja, dat zijn hele speciale geluiden.
0: Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen, ja. Nou ja, goed. Dus dat deed je vroeger, maar daar ben je mee gestopt.
1: Ja, want het is allemaal nachtwerk, weet je wel. Je moet dan om 3 uur 's nachts moet je met die beddetector gaan rondlopen.
0: Ja.
1: En ik ben ook niet zo meer van al dat monitoren in Nederland, weet je wel. Alles moet gemonitord worden, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Veluwe FM moet gemonitord worden. Ermelo moet gemonitord. Weet je, denkt van jongens, hou eens op met het monitoren. Ga gewoon lekker met pilsje in je tuin zitten en hou je gemak, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus dat is het ook met die vleermuizen van, het gaat slecht met de natuur. We moeten gaan monitoren. Nee. Het gaat slecht met de natuur. We weten allemaal hoe het komt. Weet je wel, we bouwen alles vol, weet je wel.
0: Ja. Nee, dus, duidelijk verhaal. Dus stoppen met monitoren. Ik denk dat we daar gewoon moeten monitoren of er gestopt wordt.
1: Ja.
0: Dat lijkt me het handigst. Anders komen we
1: er nooit
0: achter. Van jouw lijst.

0: vrolijk deuntje.
1: Eindeloze zomer, ja, die komt er volgende week al aan. Ik zat even te kijken. Het wordt toch echt wel even warm. Maar,
0: Vanaf vrijdag is het volgens mij 4 dagen op rij, voor zover je kan kijken. 27 graden, dus dat ziet er goed uit.
1: Endless summer.
0: Nou, het zou mooi zijn dat die gewoon doorgaat tot aan de kerst.
1: Zo. Heb je zin in?
0: Ja, echt wel. Auto volledig uitgebrand op parkeerplaatsen langs de A28. Brandstichting na confrontatie.
1: Ja, heb je dat gehoord? Want ze noemen dat hier niet. Maar dat waren vechtende Ajax en Feyenoord supporters. Hè?
0: Oh?
1: Die waren daar aan het knokken. En ik weet niet wat de afgelopen weekend de laatste wedstrijden geweest zijn. Maar in ieder geval, er is daar een afspraak geweest. Dus het wordt al erger hier bij Putten. We hadden het er net al over. Waarom moet dat hier gebeuren? Hoe staat dat erbij dat het Feyenoord en Ajax... Het staat hier niet in dit bericht, hè?
0: Nee, het staat er niet bij. Volgens getuigen...
1: Ja, onderaan.
0: Eens even kijken. Volgens mij zou het gaan om de auto van Feyenoord supporters die door Ajax supporters in brand is gestoken.
1: Oh. Ja, dit is bij Putten. Gewoon tegenover Oldenaller is dat. Waar de vleermuisjes rondvliegen en 100 meter verderop zijn die eikels bezig. Ja. Wat doen die gasten hier, weet je wel? Ja, het is, ik kan er wel boos om worden, maar ik moet mijn stressniveau een beetje in de gaten houden. Want het gaat niet goed zo, maar zou toch een eind op met die Feyenoord en Ajax fans hier, weet je wel?
0: Ja, maar ja, het vuur was bij beide clubs moeilijk te vinden. Dus waarschijnlijk dat ze het in het land gezocht hebben.
1: Je hebt mooi door.
0: Ja. Putten voor elkaar, we waren net nog iemand hier, organiseert een nieuwe ronde van It's Possible bijeenkomsten voor jongeren. Op dinsdag 19 mei, dat is morgen. Tijdens deze bijeenkomst gaan jongeren samen aan de slag met onderwerpen die voor hen belangrijk zijn al of gaan worden. Zoals omgaan met leeftijdsgenoten, ouders en andere volwassenen. Ja, ouders. Ja, die zou je maar tegenkomen. Het verwoorden van gevoelens en gedachten en het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Dat is een ruimte voor thema's die de jongeren zelf inbrengen. Dus het doel is dat jongeren van elkaar leren en ervaren dat zij niet de enige zijn die met vragen of uitdagingen rondlopen. Aanmelden kan via de telefoon of via de mail D van Kapellen. Dat is DV Kapellen met dubbel P, dubbel L en een C. @Putten voor elkaar. Maar misschien kan je beter even op de website van Putten voor elkaar kijken. Daar zou je gewoon door kunnen klikken. En dan opnieuw een steekincident bij de AZC Harderwijk. Verdachte is aangehouden.
1: Ja, nee, dat was gisteren ook in het nieuws. Het is, hoe lang duurt het nou al? Hoe lang is Nederland er al bezig om te concluderen dat er echt wat aan de hand is? En gisteren hoorde ik het ook. Er zijn significant meer criminele activiteiten en significant meer incidenten rondom AZC's. Maar we hebben het er al 30 jaar over, er gebeurt niks. Sluit een beetje aan bij wat jij zei vandaag, hè? Het gaat maar door met het nieuws en er gebeurt gewoon helemaal niks, weet je wel?
0: Nou ja, ik ben blij. Ik heb op een gegeven moment een nieuwe schijf van 5 geïntroduceerd. 2 stuks fruit, 2 stuks groente en een steekpartij per dag. Nou, dan houden ze zich aardig.
1: Ja, redelijk, ja.
0: Ja, dus dat valt goed, dus wat dat betreft. Ja, joh, we moeten er maar om lachen. Want,
1: we hebben het niet voor het zeggen. Jij en ik hebben het niet voor het zeggen. We hebben mensen gekozen die dat moeten doen. En als ze het niet doen, gebeurt het niet, weet je wel, ja.
0: Nou, en dan nog even een berichtje uit Harderwijk. Gemeente Harderwijk geeft Fiat. Alfons Ariens krijgt nieuw gebouw en een nieuwe sporthal voor de Stadsweide.
1: Oh, dat is mooi nieuws.
0: Nou, precies. Iedereen blij. En dan kunnen wij weer verder met weer een nummer van jouw lijst. En dat is deze keer Seasons Come, Seasons Go.
1: Van die lieve Bobby.
0: Van die lieve Bobby.

0: ten behoeve van het verwerken van de laffe aanval op die 27-jarige jongen. Brengt Lars dit nummer in, hè?
1: Nee, Erik. Erik Ras bracht het in.
0: Bedankt.
1: Getuigenverslagje van het knokken bij de bushalte.
0: Ja.
1: Goed, dan zetten we weer een nummer van jouw lijst klaar. En gaan we nog even kijken in de regio. Dansvoorstelling 4 brengt mentale druk bij jongeren in beeld. Op 23 mei wordt dat in het Huis van Ermelo gedaan door Beyond Word Production. De voorstelling begint om 19:30 en wordt ondersteund door de gemeente Ermelo en diverse jongerenwelzijnsorganisaties uit de regio. Meer informatie www.beyondwordsproductions.nl. Op de website van het Huis van Ermelo kan je natuurlijk ook vinden. Dan podiumspektakel Park Grootsuit met Harderwijk tussen twee vuren. Spanning, humor en romantiek. Stichting Podium Spektakel brengt op 4, 5 en 6 juni het theaterspektakel Harderwijk tussen twee vuren op de planken. Het verhaal speelt zich af in het rampjaar 1672, wanneer Harderwijk na de bezetting door het bisdom Münster opnieuw wordt ingenomen en ditmaal door het Franse leger.
0: Ja, er waren ook nog eens tijden toen, ja.
1: Ja, joh, we hebben veel meegemaakt daar in Harderwijk, zeg.
0: Ik dacht rampjaar 2026, maar dat was het ravijnjaar, weet je wel. Ravijnjaar.
1: Ja, dat schijnt dan achteraf wel weer mee te vallen.
0: Ja, dat is alweer weg. Ja.
1: Ja. En dan bezoekers van omwonende parkeerterrein Waldhoren in Harderwijk kunnen toch in de omgeving blijven parkeren. Nou, dat is mooi. Moet je wel even zelf een plaatsje zoeken, denk ik.
0: Ja.
1: Maar,
0: gefeliciteerd.
1: Ja. Ja, en als je nog de burgemeester Jeroen Joon, als je daar nog de column van wil lezen. Hij houdt van een bakkie doen. Ik kom alle redenen tegen in mijn werk om bakkies te doen. Nou, als je die wil lezen, dan moet je even naar de Harderwijkencourant.nl. Harderwijkencourant.nl. En dan blijven we nog even in Harderwijk. Het gaat molen de hoop in Harderwijk voor de wind. Een molen moet namelijk draaien. Oh. Dat is ook een wijsheid, hè?
0: Ja, nee, maar een machine moet draaien, een auto moet rijden. Ja, klopt wel.
1: Geld moet rollen, enzovoort, enzovoort. Graanmolen De Hoop slaagt daarin dankzij een stevige team van vrijwilligers en daarnaast het publiek dat er steeds vaker de molen weet te vinden. Heel gesprek met de exploitanten in de Harderwijkencourant.nl. Harderwijkencourant.nl. Nou, dan gaan we weer even naar jouw lijstje. Sam Cooke.
0: Ja.
1: Oud gediende.
0: Ah, die kennen we wel, hè.
1: Ja, die kennen we wel.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan

0: dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
2: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: invloedrijke Amerikaanse zanger Kevin DeGraw.
1: Ja, is hij invloedrijk?
0: Who's gonna save us now? Nou, hier in Nederland wel. Dankzij René is Kevin DeGraw een ruling in Nederland, hoor. Ja,
1: ja. Niemand kent hem daarvoor. Maar dankzij René is hij helemaal...
0: Bedankt, René.
1: Ja, welkom in het laatste uur alweer vandaag. Even voor de mensen voor die morgen vroeg er al weer bij zijn. Ja, vorige week was de stroom er even af omdat hierboven de zonnepanelen geïntegreerd moesten worden in het stroomcircuit. Maar softwarematig is daar wat fout gegaan, dus je raadt het al. Morgen vroeg, tussen 7 en 8, gaat de stroom er weer even af. Dus is je favoriete zender niet te horen. Hoe lang het gaat duren is wel afwachten. Vorige week was het volgens mij een half uur.
0: Oh, valt mee.
1: En het kan sneller, het kan langer duren. Maar goed, of dat morgen zo is. Toevallig komt het mooi uit, want ik had morgen een opgenomen uur. Want ik moet morgen even bloed prikken.
0: Oh ja.
1: Dus daar komt dan mooi uit.
0: Harderwijk moet je wezen, of doe het hier? Gewoon
1: putten. Nee, hier in Putten.
0: Gewoon hier in Putten kan dat ook wel, hè? Ja,
1: ja, dan moet het voor 10:30, dus dan moet ik morgens om 7:30 gaan. En anders moet ik wachten tot 's middags 12:30 en dan in Harderwijk. En dat mag eigenlijk niet, maar ja, dat doe ik al jaren. Ja. Maar goed, dit is dichterbij.
0: Maar apart, hoe vaak gaat die stroom er hier af? Dat is niet extreem vaak? Of,
1: nee, maar ze hebben hier die panelen op dak gelegd. En dat schijnt nog wel een dingetje te zijn. Ja. Dan moet alles weer opnieuw gecontroleerd worden of het voldoet aan de veiligheid, brandvoorschriften, bladibladibladibla. Dan moet het weer gecorrigeerd, puntjes op de i. Dus ik denk dat we nu dit jaar of afgelopen jaar, laten we het zo maar even zeggen, een keer of 5 de stroom er wel af hebben gehad.
0: Want het begint wel op te tellen natuurlijk.
1: Waarbij je een ochtend zelfs 4 keer op één ochtend.
0: Ja,
1: dus dan
0: ben
1: je de hele ochtend kwijt. Maar goed, een aggregaat aanschaffen voor die 1 of 2 keer per jaar is duurder.
0: Dat is ook niet nodig. En, stroom is belangrijk, hè? Alles draait tegenwoordig op stroom. En het wordt ook steeds belangrijker.
1: Ja.
0: Maar ze moeten wel een beetje haast maken, want de berichtgeving is...
1: Maar dat is het voordeel met die zonnepanelen. Volgens mij kan het helemaal nul dan in de toekomst.
0: Ongelooflijk, en dat is goed, hè?
1: Oh. Ja. Maar goed, morgen dus, het eerste uur, is de stroom eraf. Hoe lang, geen idee. Maar je hoort het vanzelf. Ik ga ervan uit dat vanaf 8 uur sowieso alles weer helemaal normaal is. Maar dat is... koffiedik kijken nog. En ook die doet het morgen niet. Dus morgen hebben we ook nog het eerste uur geen koffiedik.

0: Wanneer vonden zij ook alweer?
1: 1985.
0: Ja. 85, dat is ook alweer 41 jaar geleden, joh.
1: Nou, het is inmiddels bijna, we zitten op 44 jaar. En ja, ik vind het toch zeer schattig.
0: Hoe was het, 82?
1: 82, ja.
0: Oh,
1: ja,
0: ik weet niet, ik dacht 85.
1: Ja, nee, 82. En toen had ze al ontzettend veel zin in vrede en liefde. Maar ja, het is niet gebeurd, helaas.
0: Nee,
1: helaas.
0: Nee, ook Nicole had er weinig op aan toe te voegen en in te brengen. Dus,
1: ja.
0: Nou, dan gaan we maar weer de regio in. Eens kijken wat daar dan nog in te brengen is.
1: We hebben nog wel wat.
0: De Enk viert grote heropening met Festival Weekend vol muziek, kunst en spektakel. Ja, het ziet er leuk uit, denk ik.
1: Opgeknapt, ja.
0: Ja. Metamorfose is helemaal voltooid. En dus openingsweekend vrijdagmiddag 29 en zaterdagmiddag 30 mei. Volgende week vrijdag en zaterdag dus. En festivalterrein bruisend. Nou, als je het hele stuk wil lezen, dan moet je even naar... even kijken, wat was het ook alweer?
1: Ermelo
0: van nu. Daar kan je alles vinden, maar dan weet je het alvast. Volgende week, vrijdag en zaterdag, opening van het gebeuren. Tweede termijn voor de Jong. Gemeente wil adviesraad sociaal domein actiever inzetten. Caroline de Jong, Maliepaard, is voor het tweede termijn van 4 jaar herbenoemd als lid van de adviesraad sociaal domein. Nou, gefeliciteerd en succes en dat het allemaal maar wat mogen bijzetten.
1: Op zijn pootjes terecht mag komen.
0: En dan vrijdag 22 mei verandert Estrado in een dampende discotempel tijdens het optreden van Gimme Gimme Gimme. Dat is een achtkoppige tributeband, La Marade, van ABBA.
1: Ja.
0: En zet daarbij het 50-jarig jubileum van Dancing Queen extra in de schijnwerpers.
1: Zo, ook alweer 50 jaar.
0: Ja. 50 jaar oud, alleen het nummer Dancing Queen. Hè. De band is al veel ouder.
1: Oh, maar, ja.
0: Dus, maar dat is dus volgende week. En dan te laat bezwaar tegen permanent wonen in een recreatiewoning. Ja, dan vis je achter het net. En zijn wij weer toe aan Tony Joe.
1: Ach, White. Tony.

0: Tony Joe White met Undercover Agents for the Blues.
1: Ja, je zou er maar achter komen dat je vriendin een undercover agent is. Wat zou jij doen?
0: Ik denk dat ik dat wel interessant zou vinden.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou, je hebt toch ook zo'n film met True Lies, met Schwarzenegger uit 94. Schwarzenegger en Jamie Lee Curtis. Dan is die... Komt erachter dat Schwarzenegger een undercover agent is of zo.
0: Ja, en daar mag je dan niet over praten. Dat lijkt me dan wel een doodsteek voor de relatie, hè?
1: Ja, nee, precies. Dat gaat in die film inderdaad helemaal mis. Nou, hij neemt er mee in een snelle auto en dat komt helemaal goed in die film.
0: Okay.
1: En daar slaat een paar bad guys in elkaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar Schwarzenegger inmiddels ook bijna 80, hè, die man.
0: Ja, die maakt geen bus meer klaar, dus...
1: Nee, dat is voorbij.
0: Ja. Heb jij al een biobakje?
1: Ik ga hem denken, ik zie hem hier staan. Ik ga hem wel even aanvragen in Ermelo.
0: Ja, gemeente Ermelo bevordert het scheiden van een GFT-afval met een gratis biobakje voor in de keuken.
1: Leuk hoor. Maar is wel handig ook. Ja, ik ben er wel voor. Ik denk dat ik hem ga halen, ja.
0: Ja, nou,
1: ik weet niet waar dat kan. Waar kan dat?
0: Moet ik even kijken.
1: Staat het erbij?
0: Ze delen het gratis uit. Aanvragen kan online en gaat via... Precies, of via de website van de gemeente Ermelo.
1: Ze hebben een apart dingetje ervoor, ja, mooi. aparte website pagina.
0: Ja, op de pagina van de gemeente Ermelo. Dan in Ermelo worden stallen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Er was bezwaar ingediend, maar dat is dus nu weggeveegd. En nu kunnen de nieuwe woningen neergezet worden. En dan Jay Francis fileert de moderne mensen in cabaretshow vol humor en scherpe observaties. En dat doet hij in het programma Evolutie op vrijdag 22 mei in Podium met Garnizoen aanstaande vrijdag. Dus even naar de website van Podium Garnizoen om kaarten te bestellen. En dan komt het helemaal goed. Heb jij wat met cabaret?
1: Ik heb zo'n beetje alles van Hans Steeuwe destijds wel eens gehoord. Maar die man, die Hans Steeuwe, die kwam op een gegeven moment na 25 cabaret shows, kwam die ook niet met oplossingen. Dus ik ben inmiddels afgehaakt. Precies wat jij dit...
0: Maar vind je dat cabaretiers met oplossingen moeten komen?
1: Nou, de manier waarop hij inderdaad overal met de knuppel opslaat, denk ik dat je op een gegeven moment ook... snap je, als je 25 jaar lang alleen maar loopt te schelden, moet ik zelf ook mee oppassen hoor. Je moet af en toe ook zelf een beetje werken aan een oplossing. Of een beetje hoop geven aan mensen. En hij, ik vond dat hij dus die eerste shows... 25 jaar geleden, met een breierdek. Ja, dat was dat als student vond ik dat schitterend. Maar ik heb die dvd's nog eens een keer van een vriend kunnen lenen. En bij de zesde, zevende, achtste dvd dacht ik van ja jongens, kappen mee. Want het is allemaal, het bleef een beetje hetzelfde. Rauwe gekrijs, Amsterdamse gezeur. En nu hoor je ook niet zoveel meer van hem, hè, van Hans Steeuwen.
0: Nee.
1: Hij is nog niet gestopt. Maar Joep van Dijk is wel gestopt geloof ik. Hè?
0: Die ligt al een jaar plat.
1: Ja, oh, ligt die plat ook?
0: Nee, maar dat bedoel ik.
1: Dus het houdt ook op een gegeven moment op. Maar die... ik ben met je eens. Een cabaretier lost de problemen niet op. Maar
0: hij moest ze wat draaglijker maken door er een beetje... Even een beetje de druk eraf te halen, vind ik.
1: Ja, hij bleef zo vilijn en scherp. Dat je zegt van Hans Steeuwen had een beetje evolutie nodig. Ja. En Jay Francis, die doet dat als het goed is wel.
0: Laten we hopen. Ik heb er nog nooit van gehoord van Jay Francis.
1: Ik ken hem ook niet, nee.
0: Nou, en dan een drone die zoekt naar reekalfjes in lang gras. Ja, want het gras wordt weer gemaaid. En daar zitten daar liggen reekalfjes in. En die gaan dan hoppen daar zo, de hakkelaar in. Oh. Dat wil men voorkomen. Dus met een drone gaan ze dus op zoek naar reekalfjes. Nou, dat lijkt me wel leuk voor die kalfjes. Dat in ieder geval een beetje...
1: Dat ze in leven blijven.
0: Ja, precies. Gaan wij naar Waylon Jennings...
1: Ja, die leeft niet al te lang meer. Oh nee, hij is al overleden ook.
0: Is hij al dood?
1: Okay. Hij is overleden.
0: Oké.

0: Waylon Jennings met I Ain't Living Long Like This.
1: Ja, en heeft er ook al belofte maar waargemaakt, hè?
0: Tja.
1: Hij leeft ook al niet meer, dus...
0: Drinken en vechten en... die man leeft ook in een trailer, joh, weet je wel. Die leeft gewoon in, op de weg, leefden die mannen, weet je wel.
1: Ja, en René, die levert nog even een bijdrage. Ze zegt, Joep van het Hek schrijft in het NRC nog wel stukjes. Want als ik bij mijn ouders ben lezen, zei hij altijd dat maar voor.
0: Leuk.
1: Nou, dat...
0: Hij doet nog wel wat dus, ja.
1: Ja, hij doet cabaret in de krant, zeg maar.
0: Kan niet stilzitten, die man, hè.
1: Nee. Goed, dan zijn we ook bij de laatste nieuwtjes. Laten we eerst even gaan naar zwaar bevochten zegen van DWS 33 bij Eemdijk. En de voorlaatste speelronde hebben ze... Ze stonden vrij snel voor, maar uiteindelijk waren het nog 3-2, dus... maar ze hebben gewonnen met 3-2. En ze staan nu derde in de pool.
0: Oh, kijk eens.
1: Maar volgens mij valt er niks meer te winnen. En dan de hardloopclinic Running Blind Ermelo is een bron van inspiratie. De 20 deelnemers wisten elkaar te inspireren en leverden een aantal nieuwe hardlopers op. Met een visuele beperking en een aantal buddies. Nou, dan is het een succes geweest als het dat oplevert. En EFC 58 plaatst zich met de periodetitel voor de na-competitie. Ook gefeliciteerd.
0: Die mogen nog even doorvoetballen.
1: Oh. Ja, en Ronald Koeman, de Ronald Koeman, traint de DWS-jeugd en neemt een check-in ontvangst. Dat was afgelopen vrijdag. En hij heeft €15.000 aan ontvangen.
0: Heeft hij nog niet genoeg geld op zijn rekening?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. De ambassadeur van de stichting Support Casper. Daar is het voor.
0: Ja,
1: voor Casper.
0: Ja, hij support natuurlijk. Hij is voor, hoe zeg je dat, beschermheer van allerlei organisaties. Ja,
1: ja.
0: Denk ik, ja.
1: En dan het thema van de Atelier Route Putten 2026 is kleur, kleur, kleur. Nou, dat is mooi. De 28e keer alweer. Even kijken of er ook bij staat wie er allemaal meedoen. Nee, dat staat er dan weer niet bij. Maar als je een heel verhaal wil lezen, dan moet je even naar ermelo.nieuws.nl of naar de website www.atelierrouteputten.nl. En daar kan je er alles over vinden. Ateliers in de Kunstkelder zijn geopend op vrijdag 29 mei van 1 tot 5. En zaterdag 30 en zondag 31 mei van 11 tot 5. Doe er je voordeel mee.
0: Yes.
1: Zijn we bij jouw laatste twee deuntjes.
0: We gaan naar Tate McRae.
1: Tate McRae, wie is dat?
0: Ja, Tate McRae is een Wulpse Canadese zangeres. En met een mooie stem. Die geeft ons het groene licht om eerlijk te zijn en om keihard te zijn.

0: Ja, en dan de laatste van jouw lijst.
1: Ja. Ja, dan gaan we nog even terug waar we begonnen met het programma. We gaan even terug naar het Eurovisie Songfestival. Dit vond ik persoonlijk een van de betere inzendingen. Kroatisch wordt er gezongen, dus maak je borst maar nat. En we gaan een beetje middeleeuwse toeren. Vier dames die de longen uit hun lijf schreeuwen. En alsof je terug bent in de middeleeuwen. Het nummer heet Andromeda van het bandje Lelek uit Kroatië. En het gaat over vrouwen.

0: Zo, indrukwekkend geval.
1: Terug in de middeleeuwen. Maar het zijn toch echt vier knappe dames uit Kroatië. En die mogen bij mij in Ermelo wel eens een beschuitje komen eten.
0: Zo.
1: Die zijn welkom. Maar ik denk dat ik eerder eens een keer naar Kroatië moet gaan.
0: Ja.
1: Ben jij er wel eens geweest? De Balkan?
0: De Balkan, ja. Ben ik wel eens geweest. Niet langer dan 2 dagen, maar ik ben er geweest.
1: Het schijnt mooi te zijn, of niet?
0: Ja. Is mooi. Maar even een vraagje. Als jij die kant op gaat, neem je beschuit dan mee?
1: Nou, het is het een of het ander. Of zij komen hierheen, of ik ga daarheen. Maar 4 is wel een beetje te veel, hè? 4 tegelijk.
0: Ah, joh.
1: Maar er zaten een paar hele knappen tussen. Ja, ze waren eigenlijk allemaal knap die op dat podium stonden. Probleem is, ze zitten ook inderdaad een uurtje of 8 in de grim, hè, natuurlijk daar. Ze zitten een uurtje of 8 in de make-up. En dan kun je iedereen mooi maken. Dan kun je jou en mij ook nog mooi maken, weet je wel.
0: Ja.
1: Bij dat songfestival bedoel ik.
0: Ja.
1: Maar dan nog, ik was blij verrast met de inzending uit Kroatië. Maar wat vond jij ervan?
0: Ik denk dat ik hem indrukwekkender vond dan de winnaar.
1: Ja, maar die winnaar is een beetje, ze hebben wat meer jonge publiek meelaten. Die heeft een grotere stem gekregen. En dan krijg je dit soort TikTok-liedjes wat wint, hè? Met die, weet ik weer, Bangaranga.
0: Nou, Erik Rassi heeft in ieder geval geen TikTok-nummer.
1: Nee.
0: Die heeft nou even een gouden plaatje aangevraagd. Komt-ie.

0: Billy F. Gibbons. Op verzoek van Erik Ras. En daarmee hebben we alle verzoekjes gehad.
1: Ja.
0: Hebben we alle nieuwtjes gehad. En kunnen we eens even kijken of er nog wat headlines bij zijn gekomen. Bemanning van de hondenjus is in quarantaine. Er scheert een asteroïde langs de aarde.
1: Ja, joh.
0: En dat zijn de laatste twee nieuwtjes die erbij zijn gekomen. Nou, hij is 16 meter breed. Nou, dat is niks.
1: Ja, ik vind het wel spannend hoor.
0: Ja,
1: het is misschien vanavond afgelopen, joh. Als hij een beetje naar links gaat, dan...
0: Ja, en dan?
1: Kaboom! Ja, komt hij op putten terecht.
0: Op putten, ja, ja. 16 meter.
1: 16 meter, putten is weg, hoor.
0: Ja, okay.
1: Dat geeft een klap, hoor.
0: Maar, als hij op putten terecht gaat komen, dan is hij ook wel vlak bij Ermelo, hoor.
1: Nou, dan ben ik ook weg, ja. Nou,
0: ja,
1: zijn we allemaal weg.
0: Ja, nou,
1: nee,
0: ja,
1: maar jij bent er niet bang voor dat hij naar links, naar rechts...
0: Nee, joh, broer. Als ze nu nog denken dat hij hier te plek... Hij gaat trouwens wel met 9 kilometer per seconde, hè?
1: Ja, nee, hoe hard is dat? Ja, dat ding
0: dat,
1: komt...
0: Dat is best wel hard.
1: 9, wat zeg je? 9 kilometer per seconde?
0: 9 kilometer
1: ja,
0: per seconde.
1: Ja, dat is hard, hoor. Dat is hard.
0: Dat is
1: ja.
0: Best wel.
1: Ja, wat denk je? Hij is al een aantal jaren onderweg.
0: Want een vliegtuig die gaat, zeg maar, 900 kilometer per uur. Zit je op 1,5 kilometer per minuut.
1: Dat is vrij makkelijk uit te rekenen, denk ik. 9 kilometer, ik ga het zo zeggen.
0: Nee, dat is even 1,5 kilometer. Nee, dat is zeker verkeerd. Dat is 15 kilometer per minuut. Dat is dus, dat is, en dit is 9 kilometer per seconde.
1: Ja, dat is de eerste keer 60 en dan nog een keer 60, dus dat is veel.
0: Ja, dat is
1: 360
0: veel.
1: Keer 60,
0: dus,
1: ik denk dat het iets van 90.000 kilometer per uur is. Als je dat op putten af laat komen.
0: Hij komt op 90.000 kilometer per uur. Komt hij voorbij. Nee, op 90.000 kilometer afstand komt hij voorbij.
1: Ja, maar als ik het
0: dus
1: zo...
0: eigenlijk maar een seconde afstand.
1: Ja, precies.
0: Nee, een minuut. Ja.
1: Maar, moet even maar als ik het snel uitreken, 9 keer 60 en dan nog een keer 60.
0: Reken het nog maar even uit, zeg ik.

0: Ja, leuke gastjes waren dat, hè? Drie van die gastjes van Hansen.
1: Ja, die hadden leuke deuntjes.
0: Die jongste, ik zie hem nog zo 30 jaar geleden op zijn drumstelletje knallen, ja. Hele jonge gastjes waren dat. Ja, ik mag ze wel. Heb jij het inmiddels, waar kom jij op uit in kilometers per
1: uur? Ik heb niks uitgereden, want ik moest er uit ging doen.
0: Ja, nee, precies, dat klopt. En ik kom uit op, ik vergiste me, ik zit weer schromelijk te overdrijven. Het is geen 90.000 kilometer per uur, maar het is 9 kilometer per seconde kom je uit op 32.000 kilometer per uur. Maar is toch nog wel harder dan jou en mijn auto kan, hè?
1: Ja, is het 500? Oh ja, 32.
0: 9
1: ja,
0: keer 60 keer 60 is 32.000. Dus, en dan betekent het wat jij zegt, dat is maar 3 seconden. Als die op 90.000 kilometer langskomt, dan is het in 3 seconden. Als die, weet je, dat scheelt.
1: Als die 3 seconden afwijkt, dan zit hij op Ermelo, zeg maar.
0: Dus ik kan iedereen waarschuwen van het is misschien allemaal voorbij vanavond.
1: Ja, zorg dan dat alles tot tevredenheid is verlopen, dan komt het wel goed.

0: Errol Melvin and the Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Nou, we zullen het merken. Hoe laat komt dat ding vanavond voorbij scheuren?
1: Tja, tussen geloof ik erg zo tussen 11 en 1 uur.
0: Oh, s'nachts. Dan slaap ik toch.
1: Ja, ligt iedereen te pitten.
0: Ja,
1: en dan is het opeens boom. Boom zo,
0: ja. En dan word je gewoon wakker en denk, oh, ik heb hem gemist.
1: Nou, ik denk dat er nog een paar miljoen jaar doorgaan hier op aarde. Dat houdt niet voorlopig niet op. We worden in de gaten gehouden, hè. Iedereen wordt goed in de gaten gehouden.
0: Door wie?
1: Ja, dat is weer een voor een volgend programma. Maar daar kunnen we wel wat uurtjes mee vullen.
0: Ja.
1: Maar we worden in de gaten gehouden, dat weet ik wel. Jij, nou. Vooral jij, Bas. Ja.
0: Nou, morgen moet je even in de gaten houden. Want het eerste uur is de stroom er dus af. Morgen vroeg tussen 7 en 8. En dan hopen we dat het de laatste keer is dat het hele zonnepanelen systeem werkt bij Stroud. Mocht je het eerste uur denken van, hé, wat is het stil op de radio, dan ligt dat niet aan je toestel, het ligt ook niet aan ons, maar we hebben even geen stroom. Ja, en dan moet er even een laadpaaltje aan en dan komt dat zo ergens in de loop van de ochtend tussen 7 en 8 wel goed. Nou, en dan heb ik alles te zeggen gehad.
1: Ja.
0: Ga jij nog even doen, zeker of zoiets?
1: Ja, zeker. We zijn aan het einde van het programma. En zeg ik even netjes, wens ik iedereen even netjes een goede dag. En bedankt voor alle verzoekjes. We hebben weer een mooie plaatje binnengekregen.
0: Ja.
1: Geniet van het weer, voor zover er van te genieten valt, met de wetenschap dat het deze week alleen maar beter wordt.
0: Ja, en doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel over bij maand staan. Komen wij elkaar van dezelfde tegen. En morgen zal dat ergens tussen 7 en 8 zijn. We'll be right back.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren voor lokale, regionale...

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In de Celsiusstraat in Harderwijk zijn maandagochtend hulpdiensten ingezet. Dat gebeurde na een melding van een ongeval met letsel. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de alarmcentrale. Daarna gingen politie en ambulance met spoed naar de locatie om hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval en de ernst van het letsel is nog niets bekend. De hulpdiensten hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. In Putten zijn zaterdagavond enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde nadat tijdens schaafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De storing begon kort na 8:00 en trof volgens netbeheerder Liander maximaal 100 huishoudens. De problemen deden zich voor in onder meer de Boshand, de Korenlaan en de Meidoornlaan en hadden gevolgen voor meerdere postcodegebieden. Monteurs van Liander werden ingezet om de schade te herstellen en de stroomvoorziening weer op gang te brengen. Rond middernacht meldde Liander dat de storing was verholpen. En tot slot, personenauto van Feyenoord supporters is zondagmiddag zwaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde door een brand op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten. De politie onderzoekt de mogelijke confrontatie tussen supporters van Feyenoord en Ajax. Volgens berichten op sociale media zou voorafgaand aan de brand een vechtpartij hebben plaatsgevonden. Van het incident circuleren beelden online. Of daarbij gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Ook zou van één van de inzittenden een mobiele telefoon zijn weggenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakte beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotaris.

0: Wij houden het graag simpel.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we El Mundo iedere week in een gezellig studio van Veluwe FM in Putten. We zijn deze keer begonnen met Orchestro Baobab met het nummer Fulo. Orchestro Baobab uit Senegal bestaat al vanaf 1970, genoemd naar een nachtclub in Dakar. Heerlijke muziek. Ik zag en hoorde ze een tijdje geleden nog in het concertgebouw in Amsterdam. Nou, we gaan natuurlijk wel lekkere muziek draaien. Zakjes gaan we extra aandacht besteden aan een Braziliaanse muzikante in Artista de la Semana. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda Heringa. Dankjewel, Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Ja, je hoorde Hindi Zara met Un Jour. Hindi Zara is een Marokkaanse in Frankrijk wonende zangeres en actrice. Ze maakt een mooie mix van Berber muziek, jazz en folk. En dan gaan wij door naar Spanje.

Ja, dat was La Oreja de Van Gogh met Immortal. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komt uit San Sebastián. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskenland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw. Ik word er wel vrolijk van. En dan gaan wij door naar Griekenland.

Een verdiend applaus voor Yannis Kotsiras met Lele Lele. De 52-jarige Griekse singer-songwriter en gitarist Yannis Kotsiras uit Athene startte in 1990 met Rebetica en Laika-songs. Hij werkte onder andere samen met Haris Alexiou en Georgios Dalaras, om er maar een paar te noemen. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Zuid-Afrika.

prachtig. Gert Floknel met Timotei Shampoo. Ik zag en hoorde de Zuid-Afrikaanse troubadour Gert Floknel nog in Paradiso in Amsterdam. De Zuid-Afrikaanse zanger, dichter en gitarist maakt chansons in ouderwetse en toch vernieuwend Afrikaans. En dan gaan we door naar Denver in de United States.

0: verdient applaus voor de Lumineers met Leader of the Landslide. De bekende folk rockband de Lumineers uit Denver hoorde je hier op een live opname van het album Live from Wrigley Field. Blijft een leuk bandje. En dan gaan we terug naar Grunningen.
1: Mooi, ik ben Jan Henk de Groot en ook in Grun luisteren we naar El Mundo met Ab de Haas.

Ja, prachtig. Jan Heijn de Groot met Weerom. De Grunninger troubadour Jan Heijn de Groot stond al een paar keer in het centrum De Zin in Harderwijk. Weerom is de titel van zijn gelijknamige album uit 2015. En dan gaan we door naar Madagaskar.

0: Ja, dat was Rajiri met Soa Toa Vina. Rajiri uit Madagaskar is schrijver, componist, zanger, maar vooral is hij virtuoos op de valiya, de bamboeharp. En dat met een lichamelijke handicap. Hij raakt op jonge leeftijd zijn rechterhand kwijt. Ik zag en hoorde hem een aantal jaren geleden nog op het Afrika Festival in Hetme.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de Braziliaanse singer-songwriter Paula Fernandes de Souza uit Minas Gerais. Onder haar artiestennaam Paula Fernandes maakt ze vanaf 93 prachtige country-achtige liedjes. Paula startte al met zingen op 8-jarige leeftijd. Inmiddels heeft ze al 2 Grammy Awards ontvangen, is 6 albums verder en werkte samen met onder andere Shania Twain en Taylor Swift. Jullie gaan achterin volgens luisteren naar 2 tracks van een live album Multishow O Vivo uit 2013. We starten met Mysterious Do Do Tempo, gevolgd door Sam Voce. Veel luisterplezier!

lekkere muziek. Verdient applaus voor Paula Fernandez. Nou, jullie hebben geluisterd naar Mysterious Do Tempo, gevolgd door Sam Voetje. En dan gaan we het eerste uur afsluiten met Wolfgang Petri met Verlieben verloren. De middels al oudere, van oorsprong schlagerzanger Wolfgang Petri uit Keulen, ontwikkelde zich geleidelijk tot zijn rockzanger. Hij is muzikaal actief vanaf 76, wat minder in de 80e jaren en zorgde voor een stevige comeback in de 90s. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Obrigado. Então é assim.
1: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
2: Fijn dat je bent blijven luisteren. Nou, we zijn tweede uur begonnen met Tito Paris met Opretinha. In 2018 gaf de toenertijd 60-jarige Tito Paris, de zoon van Kaapverdië, zoals hij vaak wordt genoemd, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes worden meegezongen door de grote groep Kaapverdianen in de zaal. De Deventer-dichter Wibo Kosters heeft zich door zijn muziek nog laten inspireren. En dat vind je terug in ons boek El Mundo, wereldmuziek in woord en beeld. Nou, wij gaan weer lekkere muziek draaien. En we gaan door naar Algerije.

وبنات ورجال عاشقون حرية، يا أهل شباب وبنات ورجال عاشقون حرية.

0: Souad Massi met El Ouria. De Algerijnse zangeres en gitariste Souad Massi is een van de grootste Noord-Afrikaanse sterren van dit moment. Met haar warme stemgeluid en virtuoze gitaarspel maakt ze een mix van folk, rock, fado, raï, Afrikaanse blues en zelfs Franse chansons. Zingen doet ze in diverse varianten van het Arabisch, in het Frans en soms in het Engels. Ze woont al jaren in Parijs. En dan gaan wij door naar Amsterdam.
1: Mijn naam is Dieter van der Westen en u luistert naar een nummer van onze band op El Mundo.

de Dieter van der Westerband met Gave My Soul. De trouwe Elmoende luisteraars kennen de van oorsprong Tilburgse zanger en gitarist Dieter van der Westen met zijn liefde voor Americana en wereldmuziek. Hij was een tijdje geleden nog in onze studio en centrum de zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Limburg.

Rowan Hazen met Eiland in de Regen. 4 juni 2022 vond in Amerika, in Limburg, waar de roots van Rowan Hazen liggen, het allereerste eigen festival De Wei plaats. Alle bekende liedjes in een Americana jasje op een wei in de open lucht met een koud biertje en een barbecue. Ook al is het buiten koud, het komt er weer aan, de mooie festivalmomenten. Ja, heerlijk toch. En dan gaan we door naar Angola.

0: Vivalda Doula met Ukina. De Angolese zangeres en percussioniste Vivalda Doula is een reizende ster in de Afrikaanse muziek. Vivalda groeide op in Luanda, de hoofdstad van Angola, maar woont tegenwoordig in Texas. Mijn muziek is een symbiose tussen mijn traditionele Angolese roots en muziek van over de hele wereld, zoals Vivalda het zelf haar muziek omschrijft. En dan gaan wij door naar Italië.
1: Forse è giusto rimanere.

Matteo Brancaleoni met Domani. Matteo Brancaleoni is een 40-jarige popzanger uit Milaan. Pop-jazzzanger eigenlijk, moet ik zeggen. Die zich in zijn muziek sterk heeft laten beïnvloeden door Frank Sinatra. Nou, ik vind het wel aparte muziek. En dan gaan wij door naar Roemenië.

0: Verdient applausje voor Nadara met Safra. De Nadara Transylvanian Gypsy Band uit Roemenië brengt een ongeëvenaard Roma spektakel dat ze kan meten met Taraf de Haiduk, Fanfara Cio Kalia en Kociani Orkestar. Nog niet zo lang geleden had ik ze nog geprogrammeerd in de Catharine Kapel in Harderwijk, waar ze voor een feestje zorgen. Ja, ja. En dan gaan wij door naar Rotterdam.
1: Hola, ik ben Magda Mendes en je luistert naar Radio El Mundo.

stemme, Magda Mendes met Fado Portugues. Zangeres Magda Mendes is geboren en getogen in Lissabon, maar woont intussen alweer een hele tijd in Rotterdam. Samen met gitarist Wart Veenstra gaf ze vorig jaar nog een prachtig concert in Centrum de Zin in Harderwijk. En ik zag en ik hoorde haar een tijdje geleden tijdens de start van World of Jazz in Utrecht. En dan gaan wij door naar Turkije.

Ferhat Göçer met Yalan. De Turks-Koerdische singer-songwriter en arts Ferhat Göçer ontdekte jaren geleden tijdens een bezoek aan Istanbul. Biri Banan Yalan is een remix van zijn hit uit 2007. En dan gaan we door naar Good Old Britain.

Richard Thompson met Guitar Heroes. De Engelse zanger, songschrijver en gitarist Richard Thompson werd in de jaren 60 en 70 vooral bekend als lid van de beroemde folk-rockband Fairport Convention. Vanaf 72 vormde hij een duo samen met zijn vrouw Linda Peters. Na hun scheiding in 81 ging Richard solo verder. Richard heeft een enorme hoeveelheid albums op zijn naam staan. Ja, en dan zit album er helaas weer op. El Mundo bedoel ik. En dat gaan we afsluiten met Sabaku met Efrit. Sabaku is de classico-groep van zanger Steven Mayen met voornamelijk Surinaamse muzikanten. Ze zijn al actief vanaf de jaren 80. Nou, nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden, de andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regionieuws. In Ermelo zijn maandagochtend tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 20:15 en zaten naar schatting 30 tot 50 huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit. De storing deed zich voor in delen van de Klinkertlaan, van de Berglaan en van de Hooplaan. Ook adressen in de postcodegebieden 9853 KP, 9853 KS, 9853 KV en 9853 KT werden getroffen. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. Bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is vrijdagavond opnieuw een steekincident geweest. Daarbij raakte één persoon gewond.

0: De politie hield 1 verdachte aan. De melding kwam rond 11:30 binnen, waarna meerdere politieeenheden en ambulances met spoed naar het AZC gingen. De politie meldt dat het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bewoners van het asielzoekerscentrum. Het is het tweede steekincident in korte tijd bij het AZC. Door de herhaalde incidenten blijven omwonenden ongerust over de veiligheid rondom het asielzoekerscentrum. En tot slot, in de Celsiusstraat in Harderwijk zijn maandagochtend hulpdiensten ingezet. Dat gebeurde na een melding van een ongeval met letsel. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de alarmcentrale. Daarna gingen politie en ambulance met spoed naar de locatie om hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval en de ernst van het letsel is nog niets bekend. De hulpdiensten hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Ik drive in de Jets. In Nederland kwamen ze uit de buurt van Arnhem. En dat was een nummer 1 hit met dit nummer. Stand the Gunman. Luisteraars, een hele goede middag. Het programma Toen. Een hele uur op de radio.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de Markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Het programma Toen, luisteraars, een hele goede middag. Het is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. En ik ben een hele uur bij u met het nieuws in de platen van jaren geleden. We gaan een stukje auto rijden en we gaan televisie kijken. En natuurlijk die leuke, gezellige, vergeten platen van jaren geleden. Plaatje de jaren 60, 70, 80, af en toe wat nieuwers. En ze komen natuurlijk zo door het nieuws van jaren geleden. Nijkerkerveen die krijgt nieuwe straten. En prinses Beatrix en prins Klaus en koningin Juliana die gaan naar Uddel toe. En nog meer nieuws. De bliksem die slaat in de toren van de Nederlandse Vormde Kerk te Barneveld. En te Kootwijk wordt circa 60 heiden in de brand gestoken. En er wordt ook een armenschool in Barneveld opgericht. En we gaan vandaag eens een keer een stukje auto rijden met de transporter, de Volkswagen transporter, de T2. Ja, dat is een autootje waar Yvonne van Boershoekvrouw Jasper zet, ja. Die reed met zo'n leuk transportertje. De auto werd gemaakt tussen 1967 en 1973. En wij gaan nog een klein stukje rijden met die leuke auto. En als we dat gehad hebben, dan gaan we verder met de taxi. Dat was die televisieserie met onder andere Tony Danza. En dan gaan we ook nog even kijken naar Taxi. Jawel, en zo gaan we het uurtje door met de platen en het nieuws van jaren geleden. Ik ben er klaar voor. We gaan beginnen met een leuk plaatje van Simply Red. Dit is Fake. Luisteraars, een goede middag.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
1: Nou, ik heb hier een heel nutteloos berichtje, maar misschien interesseert het u. 1 januari in het jaar 1815, op deze datum telde Barneveld zonder Gadderen en Voorthuizen met de daartoe behorende dorpen en buurtschappen 2381 inwoners. 376 huizen, 2 buitenplaatsen, 2 kerken, de Nederlandse vormde en de Rooms-Katholieke, 12 grote boerenwoningen, 91 kleine boerenwoningen, 70 arbeiderswoningen, 19 timmerlieden, 6 wagenmakers, 9 smeden, een koperslager, 10 metselaars, 9 bakkers, 21 kleermakers, 20 schoenmakers, een waterkorenmolen, een windkorenmolen, 917,5 morgen boekweit, 1050 morgen roggen, 46,5 morgen haver, 47 morgen aardappelen en 4,5 morgen hennep en vlas. En dan leverde 1250 ton turf per jaar. Nou, en een morgen, dat was, ze hebben het pas verteld, ongeveer 600-700 vierkante meter. Jawel. 16 januari 1872, op deze datum, wordt de postbodendienst ingesteld voor de buurtschappen Stroe, Essen, Gardebroek en Kootwijkerbroek. 10 oktober 1940 wordt er een Duits vliegtuig is neergestort bij Vossen, dat is tussen Stroe en Gadderen. 12-12-1978, de oprichting van de regionale kruisvereniging Noordwest-Veluwe. Lid hiervan zijn Elspeet, Ermelo, Gadderen, Harderwijk, Putten en Uddel. De vereniging is gevestigd in Harderwijk. De Watertoren. In 1898 is de Watertoren in gebruik genomen. Door het hooggeplaatste reservoir ontstond voldoende gelijkmatige druk voor de waterleiding. Water kwam in die tijd vanaf 70 meter diep aan de Westkadijk. Mensen kregen zo zuiver water thuis in plaats van het regelmatig vervuilde water uit eigen putten of uit de Brede Beek. De waterleiding betekende enorme vooruitgang in de gezondheid van de mensen, evenals de later aangelegde riolering. Sorry. Elektriciteit kreeg Nijkerk in 1924. Allemaal een hele tijd geleden. Dit is de platen. We zijn van toen. Faith Evans. Goedemiddag. Dit is toen.

0: terug in de archieven.
1: 1975, ja, u hoorde net dat plaatje van Tietjin. Toen vongen ze het Euro Songfestival. Nieuws uit 1975, op 7 april, koningin Juliana, prinses Beatrix en prins Klaus hebben een bezoek gebracht aan het vormingscentrum voor de jeugd, de Hunneschans in Uddel. Het bezoek stond in verband met het 10-jarige bestaan van het vormingscentrum dat in de tijd gesticht is uit het nationale geschenk voor koningin Juliana en prins Bernhard bij het 25-jarig huwelijksfeest. Dit bericht is wat ouder, 1818 op 22 maart. De bliksem slaat in de toren van de Nederlandse vormde kerk te Barneveld en hierbij komt Evert ten Brink van het leven. 1871 in de tuin van het Trossenhuis in Barneveld werd bij de afbraak van het gebouw in 1871 door enkele arbeiders een pot met 2023 gouden munten gevonden. De munten dateerden uit de periode 1433 tot 1546 en de verkoop ervan in 1912 bracht 7462 gulden en 26 cent op. Op de plek waar het gat gegraven werd, moest een regenput worden gemetseld. 1951 op 12 mei een proefrit met de elektrische trein op het baanvak Amersfoort-Barneveld-Ede-Wageningen. En dan tenslotte oktober-november 1997. Volgens een onderzoek van de Consumentenbond heeft Barneveld het lekkerste drinkwater van Nederland. Het water wordt geleverd door de waterleidingmaatschappij Gelderland. Nou, hebben we even geluk dat we hier van de Veluwe zitten, dat we lekker water hebben. Zo meteen gaan we een stukje auto rijden met die leuke transporter. Uit de jaren 60-70. Er is nog even het nummer van de First Aid Kit en My Silver Lining. Er is toen op de radio.
2: I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow.

0: perron.
1: Zo, we gaan een stukje aan te rijden. Elke week gaan we weer een stukje rijden met zo'n leuke auto. Zo'n stinkauto. Nou, stroomauto's. Hadden ze nog nooit van gehoord. En deze keer gaan we rijden over de Veluwe met die leuke Volkswagen Transporter. Ja, miljoenen zijn er van die dingen gemaakt. En ook miljoenen zijn er op de sloop gekomen. En had je ze nog maar wat ze zijn in geld waard. De Transporter T2 werd gemaakt tussen 1967 en 1973. En ik zei het al in het begin van het programma. Dat was die auto waar Yvonne Jaspers mee reed. Die blauwe auto waar ze van boer naar boer mee reed. 1974 betaalde u 9400 gulden voor deze auto. Een viercilinder boxermotor van 1584 cc, 115 km per uur haalde dat dingetje. En heeft u nog zo'n mooie Volkswagen Transporter T2, vooral met die raampjes. Nou, meer dan 10.000 euro brengen ze al snel op, die auto's. En de eerste Transporter die werd gemaakt tussen 1952 en 1964. En die zijn nog wel ietsjes meer waard. Ja, lekker rijden over de Transporter, met de Transporter, over de Veluwe. En weet je waar we heen gaan? Niet naar de Veluwe, we gaan naar Buitenvelde toe, op een zondagmiddag. Met de Transporter, op weg naar Amsterdam. Rijden op een zondagmiddag, in Buitenvelders.
2: Het weer,

0: Barneveld, Ormelo en Putte. En wat zijn ze leuk, die Duitse slagers. En af en toe dan hoor je ze nog een keer langskomen in het programma Toen. En ook het nieuws, dat hebben we natuurlijk van Toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1825 in Barneveld wordt een armenschool opgericht. Dan op 4 februari 1863 in Barneveld wordt een vreemde grote vuurbal waargenomen die van het noorden naar het zuiden gaat. En in juni 1917 te Kootwijk zijn ongeveer 60 hectare heide toebehorende aan de Staten Nederlanden in vlammen opgegaan. Rijksveldwachter Berends te Kootwijk en Mengering te Voorthuizen zijn erin geslaagd de dader op te sporen. Een zekere T. Een schaapzetter heeft namelijk bekend dat hij uit wraak, omdat hij op deze heide met zijn kudde niet mocht komen, de brand in heeft gestoken. 1951 op 2 oktober, de radiohandelaar W.M. van de Dorst aan de Volksweg ontvangt als eerste Barnevelder de eerste Nederlandse televisieuitzending. Nijkerkerkeveen, 10 februari 1988. De commissie voor straatnaamgeving heeft onlangs een voorstel gedaan met betrekking tot het geven van namen aan nieuwe straten in Nijkerkerkeveen-Zuid. Het gaat om 4 personen die een belangrijke rol hebben vervuld in de ontwikkeling van het dorp Nijkerkerkeveen. De commissie heeft wegen de volgende namen gegeven: de Dirk Ruitenbeekstraat, Meester Volkertstraat, Wouter van de Kampstraat en de dominee Hugenholstraat. En dan tenslotte Paling en Harderwijk. Ja, 28 april 1994... De Harderwijkse palingrokers zijn met de Raad van State in beroep gegaan tegen de strengere geurnormen die de gemeente hun met ingang van volgend jaar wil opleggen. Daarmee is een juridisch steekspel ingeluid dat nog jaren kan gaan duren en dat de gemeente verhindert de strenge voorschriften te hanteren. Het gaat om een zaak die uniek is in Nederland en waarover nog geen juridisch materiaal bestaat. Paling en Harderwijk, jawel. Het hoort bij elkaar, toch? Vögel Sjaki, Kutarts.

0: Een lekker deuntje, een lekkere stevige bas erin. People's Choice, 1975. Do it anyway you wanna.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, er is ook wel een heel oud berichtje, maar luister goed. Met het gedurig stijgen van de zeespiegel kwam de zee steeds dichter bij de voet van de Arkemeense Zeedijk. Regelmatig veroorzaakte stormen dijkdoorbraken. Vooral de doorbraak in 1825 veroorzaakte een grote wateroverlast langs de hele Zuiderzeekust van Friesland tot Amersfoort. Ook de 20e eeuw is niet gevrijwaard gebleven van dijkdoorbraken. Bij de storm in de nacht van 13 op 14 januari 1916 is de Zeedijk bij Nekkerveld en de Putterdijk doorgebroken, waardoor de gehele Arkemeense polder en de stad Nijkerk onder water liep. Pas na het afsluiten van de Zuiderzee is het gevaar voor grote overstromingen van de Arkemeense polder geweken. Dan heb ik even mijn briefje kwijt. Ik had alles al netjes opgeruimd. Een hele stapel briefjes. Ik had nog wat nieuws van vroeger. Wel, we zijn er nog niet. Drie bronzen klokken worden weggeroofd uit de kerktoren van de Rooms-Katholieke Kerk te Barneveld. Dat was op 8 april 1943. Na de oorlog zijn ze vervangen door drie andere klokken. En de kerkklok werd meegenomen door de bezetters en gelukkig niet versmolten voor munitiehulzen. In de omgeving van Barneveld werd de klok teruggevonden. Maart 1948 in de voormalige grasdrogerij aan de Luntersweg te Barneveld wordt de chocoladefabriek van de firma Carola uit Amersfoort gevestigd. En op 19 april 1963 een grote ravage door de ontsporing van de goederentrein tussen Barneveld en de Schuur. Dat was 1963. En dan tenslotte op 6 juli 1967 de eerste editie van de nadien jaarlijkse Oud-Veluwse Marktdagen te Barneveld. Wel, zo lang bestaan het al. Muziek en informatie van toen. Leuke plaatjes die we tijden niet gehoord hebben. David Grant en Jackie Graham. En samen hadden ze een hit met dit nummer. Could It Be I'm Falling In Love. Zullen we nog even taxi kijken. Nog een plaatje. En dan lopen we wel lekker naar het einde toe. Dit is in ieder geval het programma Toen waarin je luistert. David en Jackie, ga je gang. Since I'm

0: Vicky Graham. En je hoort ze terug in het programma toen. We gaan nog even televisie kijken. Dan zit het programma er weer op voor vandaag. En we gaan kijken naar de televisieserie Taxi. En Taxi was de titel van de Amerikaanse sitcom die van 1978 tot 1983 werd uitgezonden. In de eerste instantie door ABC en later de NBC, maar ook in Nederland werd de serie uitgezonden. De verhaallijn van de serie vindt plaats in de garage van een taxibedrijf dat onder leiding van Louis de Palma staat. De Palma is autoritair en grof gebekt, maar er blijkt soms een blanke pit in die ruwe bolster te zitten. De overige karakters zijn chauffeurs die op zoek zijn naar wat meer in het leven is. Een opvallende rol was die van Latka Gravers, iemand die uit een onduidelijk Oost-Europees land kwam, die slecht Engels spreekt en een kinderlijk en naïef gedrag vertoont. In het tweede seizoen kwam Jim Ignatovski de gelederen versterken. Hij verving hiermee John Burns, die naar het eerste seizoen niet meer terugkeerde. Jim was in het eerste seizoen al een keer in een aflevering te zien, toen hij als dominee zijnde Latka Gravers trouwde om hem zo aan een verblijfsvergunning te helpen. Jim is continu onder invloed van drugs, en dat heeft overduidelijke gevolgen op zijn uitspraken die hij doet. Nou, wat mensen die meespeelden, misschien kenden ze. Louis de Palma werd gespeeld door Danny DeVito. En Tony Danza speelde de rol van Tony Bata. Nou, verder dan wat andere mensen, ik kan ze allemaal wel opgenomen, maar het zijn alleen maar buitenlandse namen. Dat was het programma toen voor vandaag. We kijken nog een keertje naar het programma Taxi. We reden in die leuke Volkswagen Transporter T2. Die werd gemaakt in het begin jaren 70. Wat er het nieuws in de platen van jaren geleden. En wat mij betreft Ben van der Ham. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma. En ik kan alleen maar een hele fijne dag wensen. En wat mij betreft dus tot een andere keer. Dit was toen op de radio. De groeten allemaal. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en... Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.

0: Of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 5 minuten extra nodig. En ook 5 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os bij Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

Ja, en het was dan weer een vrennig die Matthias Rijnman stelde. Ja, hij was eigenlijk niet zozeer voor ons bedoeld. Hij was voor die anderen bedoeld. Hast du das nicht gespürt? Nou, wij wel natuurlijk. Uurtje lang. Of Gates hier bij Veluwe FM. De Duitsstalige liedjes van alle tijden. Het meest natuurlijk wel toch wel de wat oudere slagers. Uiteraard straks natuurlijk ook weer Dojaar Leibniz. En halverwege draai om rij en dat betekent alweer twee vocaaltjes die verbonden worden door een instrumentaaltje. Maar we beginnen dit uur, of we waren al begonnen met Matthias Rijm. Mijn het is kein hotel. En daarom zingt Mireille Mathieu. La Palom. Adé.

Mireille met je met La Paloma OD. Wie ook veel aan Duitsland te danken heeft. Jan Smit, jeder braucht ein bisschen Glück. Nou, hij heeft wel heel veel geluk gehad daar in de Duitse omgeving.

Dat was dan het sprankelende jonge geluid van een toen nog hele jonge Jantje Smit. En als we dan nog eens eventjes gaan kijken op de playlist, dan zien we dat we nu toe zijn aan de Oh Ja, Er Leeft Nies. Van Jantje Smit naar Jan Smit en dan naar Nicole. Ja, wat moeten we nog over Nicole vertellen, wat eigenlijk nog niet bekend is? Nou, voor degene die het helemaal niks zegt, Nicole. Geboren 25 oktober 1964 in Saarbrücken. Wereldwijd heeft zij bekendheid gekregen door het lied Ein bisschen Frieden. En dat is dus in vele talen uitgebracht. Op het Songfestival behaalde zij een eerste prijs. En ja, het werd natuurlijk niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland een nummer 1 hit. En op dit moment nog steeds een graag geziene gast op de Duitse tv's in de diverse muziekshows. Nicole, en zij zingt Lass mich nicht allein.

In de Oh Ja, Erlebnis was het ditmaal Nicole. En zij had een dringende oproep. En ja, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje nodig hebben. Lass mich nicht allein. Want ja, alleen is ook maar alleen. We gaan verder met Sandra Moe en Jan Gregor. Het is nogmaals die waar.

Sandra Mo en Jan Gregor. En ja, zij hadden het over het ik nog maar die wel, ja. Stond ik nog maar weer een keer voor die keus. En met de wetenschap van heden had ik dan niet wat anders uitgekozen. Nou, niet te lang bij stil blijven staan. Kruis, doch, ich wollte es wissen.

Kruis met het lied Dag, ik wilt es wissen. En dat was allemaal uit het jaar 2002. Dan gaan we verder met Dagmar Frederik en Siegfried Uhlenbrück. Du hast gelacht. En beter gelachen dan geweint.

En dat waren ze dan weer met z'n tweeën. Dagmar Frederik en Siegfried Oelenbroek. En zij bezongen voor ons wat zij de hele nacht hadden gedaan. Gelachen, gedanst en uiteindelijk ook nog gekust. Tijd voor Draai Am Rai.

Waren ze dan weer draaiamrij? En dat betekende dus twee vocaaltjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. Het instrumentaaltje, dat is ditmaal een polkaatje. Het eerste nummer uit het drieluik was van Ute en Jean. En dat was getiteld Zärtlichkeit. En zojuist was het Beppo Kuster en hij bezong Absolute Stille. En dan vervolgen we het uurtje met Ute Freudenberg. En hij bezingt zijn Jugendliebe.

0: uit Freudenberg. En zij bezong haar jeugdliefde. Ja, wie heeft niet zo'n dergelijke ervaring?
1: Una muchacha, mi saludo amablemente con un buenos días.
0: En u hoorde dus Andreas Holm met Varadero.

En dat was dan Andreas Holm en met Varadero. En wie niet weet wat Varadero is. Nou, dat is een fantastisch leuk oord op Cuba. Daar is het heerlijk vertoeven, heb ik me laten vertellen door een hele goede kennis. Maar wij gaan door, want we kunnen niet stil blijven staan bij Varadero. We gaan door met Monika Hauf en Klaus-Dieter Henkler. Das war ein Meisterschuss.

En dat waren ze dan, Monika Hauf en Klaus-Dieter Henkler. En ja, het liedje werd ook een schot in de roos. En het onderwerp van het liedje ook, en de waardin. Ja, zijn we dikker en dikker. Het volgende liedje, en dan zijn we bijna aan het einde van dit uurtje. Auf geht's, dat kennen we natuurlijk allemaal in de uitvoering van onder andere Ricky King. En dan is het getiteld Le Rêve. Maar ditmaal zit de stem van Bernard Brink erbij. En dan heet het Liebe auf Zeit. MUZIEK

En Bennett Brink, hij vormde bijna het sluitstuk van dit uurtje Auf Geht's. Echt gesluiten gaan we samen met die Flippers. En zij zingen Shalalala, I love you. Wat mij betreft, ik wens u nog een hele prettige voortzetting van deze dag. En tot

kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaar. Een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaar.

0: betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Vaassen, ook 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. De N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. Dat komt door file op de A27. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn-Noord 5 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je echt 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan bij Arnhem op de N325 richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 3 kilometer door een auto met pech. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Zondagochtend vroeg is een 27-jarige man mishandeld bij de bushalte nabij Terra Nova, ter hoogte van BMW-dealer Van der Pol in Putten. Het slachtoffer was volgens de melding alleen toen hij werd aangevallen door een groep jongeren. Volgens de website van Putten City zou het gaan om een groep van 6 tot 7 jongeren van zo'n 17 jaar. De man zou zijn geslagen en geschopt, waarbij ook glas op zijn hoofd zou zijn kapotgeslagen. Het slachtoffer is na het incident voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt daarnaast camerabeelden of andere opnames van het incident. Volgens de melding zouden beelden van de mishandeling mogelijk zijn gedeeld via sociale media. Op het Raadhuisplein in Ermelo wordt op 23 mei het evenement Ontdek Elektrisch gehouden. Bezoekers kunnen er kennis maken met elektrische auto's en informatie krijgen over elektrisch rijden, laadmogelijkheden en de kosten van elektrisch vervoer. Het evenement wordt georganiseerd door de vereniging Elektrische Rijders in samenwerking met de gemeente Ermelo. Volgens de organisatie zijn tijdens de bijeenkomst lokale autodealers, ondernemers en vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en ervaringen te delen. En tot slot, de personenauto van Feyenoord supporters is zondagmiddag zwaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde door een brand op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten. De politie onderzoekt een mogelijke confrontatie tussen supporters van Feyenoord en Ajax. Volgens berichten op sociale media zou voorafgaand aan de brand een vechtpartij hebben plaatsgevonden. Van het incident circuleren beelden online. Of daarbij gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Ook zou van één van de inzittenden een mobiele telefoon zijn weggenomen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: je me... De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met drie beveiligingsbedrijven in plaats van vijf. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen...

0: Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. De A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er een kwartier langer over. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Er staat 3 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 快乐 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maak

0: ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: design.
1: Het groene hart van je.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De personenauto van Feyenoord supporters is zondagmiddag zwaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde door een brand op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten. De politie onderzoekt een mogelijke confrontatie tussen supporters van Feyenoord en Ajax. Volgens berichten op sociale media zou voorafgaand aan de brand een vechtpartij hebben plaatsgevonden. Van het incident circuleren beelden online. Of daarbij gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Ook zou van één van de inzittenden een mobiele telefoon zijn weggenomen. Op het Raadhuisplein in Ermelo wordt op 23 mei het evenement Ontdek Elektrisch gehouden. Bezoekers kunnen er kennis maken met elektrische auto's en informatie krijgen over elektrisch rijden, laadmogelijkheden en de kosten van elektrisch vervoer. Het evenement wordt georganiseerd door de vereniging Elektrische Rijders in samenwerking met de gemeente Ermelo. Volgens de organisatie zijn tijdens de bijeenkomst lokale autodealers, ondernemers en vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en ervaringen te delen. En tot slot, in Putten zijn zaterdagavond enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde nadat tijdens schaafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De storing begon kort na 8 uur en trof volgens netbeheerder Liander maximaal 100 huishoudens. De problemen deden zich voor in onder meer de Boshand, de Korenlaan en de Meidoornlaan en hadden gevolgen voor meerdere postcodegebieden. Monteurs van Liander werden ingezet om de schade te herstellen en de stroomvoorziening weer op gang te brengen. Rond middernacht meldde Liander dat de storing was verholpen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: That's the truth. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal, die worden verdacht van ernstige kindermishandeling, blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De Frans sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving.

Nou, zoals ik kijk van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met Danny Wilson en Darling of My Heart. En deze plaat kwam uit 1965. Wat gaan we er meer voor daar? Natuurlijk hebben we onze A en B kantje. En dat is dit keer Nancy Sinatra. Nummer 1, dit komt uit 1968. En voor de rest hebben we nog een plaat van Elvis. Nederlandstalige plaat. En in het volgende uur ook nog een blokje Duits. En nog andere heel veel leuke muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 36-01-48. Dus 36-01-48. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag je naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan starten met een jarige. En dat is vandaag Albert Hammond. Hij wordt 82 jaar. En uit 1972 gaan wij van hem draaien. Anyone here in the audience?

En we draaiden Cat Stevens met Another Saturday Night uit 1974. We gaan verder met Buddy Knox en All For You uit 1958.

0: We gaan naar 1959 Cliff Richard met I'm Walking. We zijn toch aan het B-kantje. En ik heb gekozen voor een single van Nancy Sinatra. Like I Do. Die single die werd geschreven, of het nummer werd geschreven door Dick Menning. En het werd uitgebracht in november 1962. En het behaalde bij ons in Nederland de tweede positie. Uiteraard gaan we daarna ook het B-kantje voor u draaien.
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?

En we draaiden To Know Him Is To Love Him van Nancy Sinatra. Dit was haar B-kantje van de single Love I Do. Goed, we gaan verder met een overleden artiest. En dat is Dennis Lacarriere, of Lacarriere moet ik zeggen. Hij overleed zaterdag op 76-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de gitarist, medeoprichter ook van de Dr. Hoek met zijn show. Hij schreef heel veel nummers, ook vooral voor anderen. Zoals Bob Dylan, Crystal Keel, B.J. Thomas, Ellen Reddy, Willie Nelson, Olivia Newton-John en Jerry Lee Lewis. Hij ontving daar ook daarvoor maar liefst 60 platina en gouden singles voor. Maar goed, wij gaan van hun natuurlijk draaien. Dat is Sylvia's Mother uit 1972.

En we draaien America met A Horse With No Name uit 1972. We luisteren nog steeds naar de Code Oldies op uw station Veluwe FM. En als je het leuk vindt om het plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Zijn terugkomen aan nummer 1 van Nederland in 1968. En als we daar op de lijst gaan kijken, zien we daar staan Otis Redding en City on the Dock of the Bay.

En we willen rijden voor u Wilson Pickett met In a Midnight Hour uit 1965. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1972. En uit dat jaar gaan wij van hem draaien. Always on my mind.

En we rijden Eric Clapton met The Promises uit 1978. Voor de Nederlandstalige plaat gaan we terug naar 1961. De Lighttown Skiffle Crew. Je hoeft niet mooi te wezen.

Ja, en dat de Volumes met Menten Jorf Cool uit 1965. We gaan verder met Fleetwood Mac en Say You Love Me uit 1976.

En we draaiden de Fortunes met I Got That Dream uit 1971. We gaan nu verder met Chuck Berry en Johnny B. Goode uit 1958.

En ons laatste plaatje van dit uur hebben we gedraaid Little Richard en Jenny Jenny uit 1957 natuurlijk. Ja, dit was dan het laatste plaatje van het eerste uur, maar niet getreurd, want na het nieuws gaan we gewoon gezellig een uurtje door en dan gaan we ook nog heel veel leuke muziek draaien. Mocht u echt een verzoekje willen aanvragen, dan horen we dat uiteraard graag en dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148 en voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Nou, tot aan het nieuws kunt u nog luisteren naar Billy Von en wij zijn straks weer bij je terug.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We gaan dit uur met het Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight uit 1971. Wat gaan we meer voor u draaien? Natuurlijk, we hebben nog een blokje tijd voor u in petto. En we hebben nog heel veel leuke andere muziek. Mocht u echt een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan verder met de American Machine en Snowball uit 1969.

Uit 1968 draaiden wij de Archies met Circle of Blue. We gaan een blokje Duits voor u draaien. We beginnen in 1972 met Bata Illich en Michaela.

1973 draaiden wij Chris Roberts met Eine Freud vertreibt 100 zorgen. Goed, we gaan verder met de Zombies en Care of Cell 44 uit 1968.

En we draaiden Barry Young met Show Me The Way uit 1965. We gaan verder met Simon & Garfunkel en Keep The Customer Satisfied uit 1971.

En het waren dan de Shoes met Highways and Byways uit 1970. We gaan verder met de Wayne Fontana en de My Bandits en Pamela uit 1966.

En die was natuurlijk Trini Lopez met Cinnamon uit 1965. We hebben nu voor elkaar staan Sandy Posey en Why Do We Carry On uit 1976.

We draaien voor u Suzy Quatro met The Race Is On uit 1968. We gaan verder met The Trolls en Every Day, Every Night uit 1966.

0: En dat was dus een oudje van Lloyd Price en I'm Gonna Get Married uit 1959. We gaan nu verder met, dat is Still As We Who en Late Again uit 1973.
1: Late again, when I get home,

De uitsmijter kwam vanavond van de Tramps en Hold Back the Night uit 1976. Ja, het zit er weer op, luisteraars. Ik wil dan ook heel erg bedanken naar het luisteren van ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. Uiteraard zijn we volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht je dan ook weer bij ons aanschuiven. Gezellig, zou ik zeggen. Voor straks, zou ik zeggen, welterusten en tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Putten zijn zaterdagavond enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde nadat tijdens schaafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De storing begon kort na 8 uur en trof volgens netbeheerder Liander maximaal 100 huishoudens. De problemen deden zich voor in onder meer de Bosrand, de Korenlaan en de Meidoornlaan en hadden gevolgen voor meerdere postcodegebieden. Monteurs van Liander werden ingezet om de schade te herstellen en de stroomvoorziening weer op gang te brengen. Rond middernacht meldde Liander dat de storing was verholpen. Op het raadhuisplein in

0: Feyenoord-supporters is zondagmiddag zwaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde door een brand op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten. De politie onderzoekt de mogelijke confrontatie tussen supporters van Feyenoord en Ajax. Volgens berichten op sociale media zou voorafgaand aan de brand een vechtpartij hebben plaatsgevonden. Van het incident circuleren beelden online. Of daarbij gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Ook zou van één van de inzittenden een mobiele telefoon zijn weggenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
1: FM. Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Zet je radio hard, want...
4: It's time for the love zone.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: The, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is vrijdagavond opnieuw een steekincident geweest. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie hield één verdachte aan. De melding kwam rond 11:30 binnen, waarna meerdere politieeenheden en ambulances met spoed naar het AZC gingen. De politie meldt dat het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bewoners van het asielzoekerscentrum. Het is het tweede steekincident in korte tijd bij het AZC. Door de herhaalde incidenten blijven omwonenden ongerust over de veiligheid rondom het asielzoekerscentrum. De gemeente Harderwijk wil investeren in nieuwe voorzieningen in de wijk Stadsweide. Het college heeft ingestemd met de sloop en nieuwbouw van basisschool Alfons Ariens en de realisatie van een grotere sporthal. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de renovatie van de school minder geschikt is dan volledige nieuwbouw, meldt Dagblad De Stentor. De nieuwe school moet zorgen voor een beter binnenklimaat. Ook wordt gekeken naar lagere energiekosten. Op de plek van de huidige sportzaal Stadsweide komt daarnaast een grotere sporthal met twee zaaldelen. De gemeente vindt extra sportruimte noodzakelijk omdat sportverenigingen kampen met wachtlijsten. Overdag wordt de hal gebruikt voor gymlessen van scholen, terwijl sportverenigingen er 's avonds terecht kunnen, zo meldt de gemeente. En tot slot, op het Raadhuisplein in Ermelo wordt op 23 mei het evenement Ontdek Elektrisch gehouden. Bezoekers kunnen er kennis maken met elektrische auto's en informatie krijgen over elektrisch rijden, laadmogelijkheden en de kosten van elektrisch vervoer. Het evenement wordt georganiseerd door de vereniging Elektrische Rijders in samenwerking met de gemeente Ermelo. Volgens de organisatie zijn tijdens de bijeenkomst lokale autodealers, ondernemers en vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en ervaringen te delen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Nog een glas wodka, iets warms voor mijn hart. Nog een glas wodka, dan gaan we dansen op de grote markt. Nog een glas wodka.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Ain't no country club either.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen.